0: Dit is Joe. Het nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen. Meer langdurig werkzoekenden met een uitkering hebben dit jaar een job gevonden. Eind maart lag dat aantal op 12%, dat is 3% meer dan in dezelfde periode vorig jaar, blijkt uit cijfers van de VDAB. Komt omdat sinds begin dit jaar de regering de werkloosheid heeft beperkt in tijd. Werklozen kunnen maximaal 2 jaar een uitkering krijgen. In Libanon zijn 11 doden gevallen bij Israëlische luchtaanvallen, onder wie een hulpverlener. Ook de pro-Iraanse militie Hezbollah voert de droneaanvallen uit in Israël. Het is niet duidelijk of er daar slachtoffers zijn. Tussen Israël en Libanon geldt eigenlijk een staakt het vuren, maar beide partijen schenden dat. Intussen melden de Verenigde Staten dat Israëlische en Libanese vertegenwoordigers productieve gesprekken hebben gevoerd in Washington. De 2 Franse broertjes van 4 en 5 jaar die in Portugal werden achtergelaten door hun moeder en stiefvader zijn terug in Frankrijk. Dat meldt de rechtbank. Een dikke week geleden lieten hun ouders hen alleen achter langs de kant van de weg. De moeder en haar partner zijn aangehouden. En in ons basketbal gaan Oostende en de Antwerp Giants naar de finale om de titel. Titelverdediger Oostende won de halve finale van Aalst met 77-83. En de Antwerp Giants versloegen Limburg United met 79-91. De finale, ook naar een best of 5, start op 4 juni. Lokaal kans op buien en onweer, daarna droger. Het blijft ook nog warm tot 29 graden. Tegen de avond is er wel opnieuw kans op regen. Morgen op de meeste plaatsen droog en zon en tot 24 graden. Maandag zowat hetzelfde weer.

0: Oké, Chelsea, welk pareltje wordt het uit onze grote 90s muziekwinkel?
1: Uit 98 had ik graag Britney Spears gehoord. En dan uit 92 Rhythm is a Dancer.
0: Oké, Chelsea, draai je maar.
2: En wat kies jij uit onze grote 90s muziekwinkel? De 90s Top 500 van Joe. Stem jouw favorieten in de ultieme 90s lijst. In de Joe-app of op joe.be. De 90s Top 500. Een hele week lang 90s hits. En een prachtig prijzenpaleis vol schitterende cadeaus.
1: Mag ik die Britney Spears nog wisselen voor een Roxette misschien?
2: Vanaf maandag bij Joe. Good times. Great music. Dit is
3: Joe. Aldi. Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldieprijs van maar €6,25. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
4: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
5: Oh, geweldig. Shoppen tot 10 uur 's avonds. En met extra korting. Let's go.
4: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. 29 tot 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.

0: op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Samen knoeien tot het perfect is? Dat's
2: wow!
1: Van Vibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer
2: wow!
1: Van Vibra.
3: Good times.
4: Great music.
3: Joe.
4: Dit is Joe. Het nieuws van 7 uur.
5: Goedemorgen. 2 op de 3 Vlamingen die te horen krijgen dat ze MS of multiple sclerose hebben, vertellen dat aan niemand. Of toch niet meteen, dat blijkt uit een rondvraag van de MS-Liga Vlaanderen. Carmen Adams.
6: De redenen zijn eigenlijk heel uiteenlopend. MS is niet altijd zichtbaar. Het is een ziekte die ook gepaard gaat met veel onzichtbare symptomen. Denk maar aan vermoeidheid, cognitieve stoornissen, problemen met het zicht. Ook de angst om anders behandeld te worden, bijvoorbeeld op het werk, negatieve gevolgen. Ook willen ze er niet steeds over praten. En ze zijn niet alleen een diagnose met MS.
5: MS is een ongeneeslijke aandoening van het zenuwstelsel. In ons land lijden ongeveer 14.000 mensen eraan. Elk jaar zijn er hier 450 nieuwe diagnoses. Het is vandaag trouwens Wereld-MS-dag. De directeur van de gevangenis van Haren stapt op uit protest tegen de overbevolking en het personeelstekort. Dat heeft hij gezegd in een interview met De Tijd. De gevangenis in Haren is de grootste van ons land. Er is plaats voor 1129 gevangenen, maar er verblijven er nu zo'n 1500. Er slapen ook 279 gedetineerden op een matras op de grond. In Libanon zijn 11 doden gevallen bij Israëlische luchtaanvallen, onder wie een hulpverlener. Ook de pro-Iraanse militie Hezbollah voerde drone-aanvallen uit in Israël. Het is niet duidelijk of er daar slachtoffers zijn. Tussen Israël en Libanon geldt eigenlijk een staakt het vuren, maar beide partijen schenden dat. Intussen melden de Verenigde Staten dat Israëlische en Libanese vertegenwoordigers productieve gesprekken hebben gevoerd in Washington. Gedeeltelijk bewolkt en eerst nog lokaal kans op onweer. Daarna wordt het droger bij zo'n 29 graden. Tegen de avond is er wel opnieuw kans op buien en onweer. Morgen eerst nog veel wolken, daarna klaart het op bij zo'n 24 graden. Maandag droog en af en toe zon bij 23 graden.

0: doe jij om te ontsnappen aan de rat race? En wat is jouw happy place? Het ultieme levensgeluk vind je op zondagvoormiddag bij Anne van Elzen in Viva la Vida.
1: En nu zondag is mijn gast Otto-Jan Ham.
2: Als je nu nadenkt over de volledige wereldbevolking en je kan nu met iedereen of kijk om je heen hier in dit gebouw, binnen 100 jaar is niemand er nog. Dat vind ik een heerlijk idee.
1: Viva la Vida met Anne van Elzen en Otto-Jan Ham.
0: Zondag vanaf 10 uur bij Joe.
3: Voilà, opgelost. Altijd een Auto First garage in de buurt en 2 jaar reparatiegarantie. Bij Auto First, vanzelfsprekend.
4: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
5: Oei, wacht ze.
6: Rustig, Sian.
5: Even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze bied mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij daar niet aan terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
6: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
4: Prima, prettige avond.
5: Mooi, oh, ik had dat wel gevonden.
7: Ja, ja, zeker dat.
1: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren? No stress. Get it. KBC beweegt met je mee. Fris op vakantie? Laat je airco en auto checken bij Auto First.
8: Het is Bol-tiendaagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag zonbescherming van Nivea tot 55% korting. En Bocamp kampeerartikelen tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Score nu alle deals bij Bol.
1: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
9: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
10: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
1: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
9: Immos Koopman.
1: Profiteer nu bij Torfs van onze mid-season deals. Met kortingen tot -50% op een deel van onze collectie. Sterk in je schoenen?
11: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze aubergines losverkocht aan -35%. Dat is maar €1,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.

0: Deze week in Date Night. Licht aan of uit?
1: Licht aan, ik moet alles kunnen zien.
2: Date Night.
1: S'nachts ben ik volledig in mijn blote aan. En mijn man draagt een flanellen pyjama.
0: Date Night. Des op Date met Astrid Koppens. Luister in je favoriete podcast-app of bekijk de volledige aflevering op VTM Go.
3: Hier staat dat de nieuwe Noord-Zuid-verbinding dit jaar klaar zou zijn.
4: Ja, en het sneeuwde in juli. Je moet niet alles geloven wat je op social ziet, schat.
5: Deel thuis echte feiten en hou fake news buiten. Met een voordelig familieabonnement lees je nu voor €44 vier maanden lang met z'n vieren vier nieuwsmerken. Het Nieuwsblad, De Standaard, Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg. Ga naar hbvl.be/actie.
6: Gent, zijn jullie er klaar voor? Hier is hij dan. Straks komen ook nog Kamal Karmach, William Bouva, Nina Derwaal en vele anderen. Oh yeah!
7: Work Smarter, het businessfestival van het jaar. Op 4 juni in Planet Group Arena Gent. Tickets op worksmarter.be.
8: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
9: Hoe zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
8: En dan met een promo die kan tellen.
9: Tegen de honger komt.
8: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
10: 3, 2, 1.
11: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.

just a perfect day. Drink sangria in the park.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 8 uur.
1: Goedemorgen. 2 op de 3 Vlamingen die te horen krijgen dat ze MS of multiple sclerose hebben, vertellen dat aan niemand, of toch niet meteen. Dat blijkt uit een rondvraag van de MS-Liga Vlaanderen, hoort Carmen Adams.
2: De redenen zijn eigenlijk heel uiteenlopend. MS is niet altijd zichtbaar. Het is een ziekte die ook gepaard gaat met veel onzichtbare symptomen. Denk maar aan vermoeidheid, cognitieve stoornissen, problemen met het zicht. Ook de angst om anders behandeld te worden, bijvoorbeeld op het werk, negatieve gevolgen. Ook willen ze er niet steeds over praten en ze zijn niet alleen een diagnose met MS.
1: MS is een ongeneeslijke aandoening van het zenuwstelsel. In ons land lijden ongeveer 14.000 mensen eraan. Elke dag zijn er hier ook 450 nieuwe diagnoses. Het is vandaag trouwens Wereld-MS-dag. De directeur van de gevangenis van Haren stapt op uit protest tegen de overbevolking en het personeelstekort. Dat heeft hij gezegd in een interview met De Tijd. De gevangenis in Haren is de grootste van ons land. Er is plaats voor 1129 gevangenen, maar er verblijven er nu zo'n 1500. Er slapen ook 279 gedetineerden op een matras op de grond. Meer langdurig werkzoekenden met een uitkering hebben dit jaar een job gevonden. Eind maart lag dat aantal op 12%, dat is 3% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Blijkt uit cijfers van de VDAB. Komt omdat sinds begin dit jaar de regering de werkloosheid heeft beperkt in tijd. Werklozen kunnen maximaal 2 jaar een uitkering krijgen. Vorige maand verloren zo'n 80.000 mensen hun uitkering. In de zaak Propere Handen, dat is het grote onderzoek naar witwaspraktijken en omkoping in ons profvoetbal, heeft ook Club Brugge-coach Ivan Leko een schikking afgesloten met het gerecht. Dat schrijft De Tijd. Ook heel wat andere figuren in dat onderzoek troffen een schikking, zoals Bart Verhagen, de voorzitter van Club Brugge. Het onderzoek naar de zaak was eigenlijk 4 jaar geleden al afgerond, maar het is nog altijd niet voor de rechtbank gekomen. En in ons basketbal gaan Oostende en de Antwerp Giants naar de finale voor de titel. Titelverdediger Oostende won de halve finales van Aalst met 77-83. En de Antwerp Giants versloegen Limburg United met 79-91. De finale, ook naar een best of 5, start op 4 juni. Gedeeltelijk bewolkt en hier en daar nog kans op onweer. Daarna wordt het droger bij zo'n 29 graden. Tegen de avond is er wel opnieuw kans op buien en onweer. Morgen eerst nog veel wolken, daarna klaart het op bij zo'n 24 graden. Maandag droog en af en toe zon bij 23 graden.

0: Oké, Wesley, nu is het aan jou. Kies maar uit onze grote 90s muziekwinkel.
1: Uit 1995, Wonderwall van Oasis. En uit 1991, ja, Nirvana natuurlijk, hè, ja.
0: Oké, Wesley, draai je maar.
2: En wat kies jij uit onze grote 90s muziekwinkel? De 90s Top 500 van Joe. Stem jouw favorieten in de ultieme 90s lijst. In de Joe-app of op joe.be. De 90s Top 500. Een hele week lang 90s hits. En een prachtig prijzenpaleis vol schitterende cadeaus.
1: Excuseer, op wanneer kan ik dan een klinker kopen?
2: Vanaf maandag bij Joe.
3: Good times.
4: Great music.
3: Dit is Joe.
5: Euroshop. Euroshop Roeselare. Meubelen, keukens en sanitair.
3: Euroshop.
5: Wedden dat we het hebben?
6: Ise. Newsflash. Het KMI waarschuwt voor zwaar onweer
7: met rukwinden tot 90 km per uur.
6: Wacht. Heb jij een rechtstreekse lijn met KMI of wat?
8: Daar straks al een melding gehad van HLN.
9: Amai, die zijn snel.
10: Met de HLN-app ben je als eerste op de hoogte. Volg de laatste updates live. Luister elke ochtend naar de nieuwsverhalen van de dag. En bekijk het nieuws in onze video's. Download nu gratis de HLN-app. HLN, de hartslag van Vlaanderen.
11: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
12: Tegels,
13: natuursteen,
12: parket, Impermo.
11: Go, go, go voor een keramische tegel in travertijn design voor maar €24,99.
14: Vrouw Wies.
15: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
11: Go, go, go naar Impermo. Laat je inspireren in onze toonzalen. Nu zondag extra open van 1 tot 6.
12: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
16: Knaldi.
17: Nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50.
18: Check de promo.
17: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
19: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
20: Krevel.
21: Pas, shot en go! Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
20: Krevel. Leef beter.
22: Dit is Joe Easy.
20: Enjoy
22: and take it easy.

0: Trade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
1: Want knock, knock.
0: Who's there?
2: Justin.
0: Justin who?
2: Just in time to start investing.
0: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
2: Just in time, Adam.
0: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
3: Even serieus, is die mail nu waterval van K3 aan het zingen? Ja, maar ja, die zal wel gepasseerd zijn met 10 om te zien. Dat is ergens logisch ook natuurlijk.
4: Want het feest van de Vlaamse muziek is weer helemaal terug. Je hoort en beleeft er live de allergrootste hits van het moment. 10 om te zien. Zorg dat je erbij bent op 14 en 15 juli aan het strand van Middelkerken. Haal je tickets op vtmtickets.be.
5: Samen er iets moois van bakken? Dat is
6: wow!
5: Van Bibra. Van klungelen met deeg tot...
7: Oh, maar dit is het lekkerste ooit.
5: Dat is toch echt wel...
6: Wow.
5: Ga voor een feestje dat eruit springt naar Bibra. Nu een springvorm voor maar €4,99. Dat is...
7: Wauw!
5: Van Bibra.
4: Barbecue-topper gespot. Nu bij Colruyt. 6+6 gratis op San Pellegrino Light.
8: 6+6 gratis? Top. Lekker verfrissend bij de barbecue.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
9: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt, want dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en extreem lange bescherming. Het echte verfwerk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
10: Humo, uw co-piloot voor de festivals. Lees de hele zomer ongezouten recensies en ongeëvenaarde festivaltips.
11: Tip voor de vrouwen, ga in transitie naar man en schuif mee.

0: uitwissen.
1: De concerten die u niet mag missen en gratis festivaltickets.
0: Sorry, maar ik vind Rosalia de belloperis van een Aldi.
1: De Humo XL, dubbel dikke lees, kijk en luistertips voor zwoele zomeravonden. Nu dinsdag in de winkel.
2: Humo!
3: Je vakantiegeld is weer gestort. Verzilver het bij Gold Republic en krijg met code vakantiegeld 20% korting op de transactiekosten. En maak kans om je vakantiegeld te winnen in goud of zilver. Ga naar goldrepublic.be/vakantiegeld.
4: Nu BTW weg ermee bij XPO. Dat betekent dag BTW, hallo Droombadkamer.
5: X2O Badkamers, dubbel zo blij mee. Morgen zijn al onze showrooms open.

0: Planet is nu zondag open. Krijg met je getrouwheidskaart 20% korting op alles. Vanaf 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% korting bij aankoop van 3 artikelen. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
1: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
2: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
1: En dan met een promo die kan tellen.
2: Tegen de honger komt.
1: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
3: Maar schatke, zeg jij nu aan het stofzuigen?
4: Ja, mocht dat niet misschien?
3: Jij hebt iets nodig van mij, hè?
4: Mama, ik doe dat gewoon voor u.
3: Oh, goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebat-inzamelpunt.
5: Bebat.
3: Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Samen er iets moois van bakken? Dat's
6: wow.
3: Van Vibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer
6: wow.
3: Van Vibra.
7: Dit is Joe. Het nieuws van 9 uur.
8: Goedemorgen. Het onweer heeft vanochtend voor problemen gezorgd op de luchthaven van Zaventem. Tussen 7 uur en 7:30 ongeveer konden er geen vluchten opstijgen. Vooral de activiteiten op de grond zijn bij stormweer te gevaarlijk. Zo kon er geen bagage ingeladen worden en konden reizigers niet aan boord van hun vliegtuig. Intussen zijn alle problemen opgelost. Mogelijk zijn er wel nog wat vertragingen. De regering neemt maatregelen tegen spoofing, dat is een vorm van phishing, waarbij criminelen telefoonnummers gebruiken van bijvoorbeeld overheidsdiensten, de politie of banken, om valse telefoontjes te plegen en berichten te sturen om geld af te troggelen. Minister van Consumentenbescherming Rob Beenders.
9: Wat we gaan doen is al die nummers van betrouwbare organisaties beschermen en als er misbruik wordt gemaakt van dat nummer, dan wordt het nummer van die criminele organisatie onmiddellijk geblokkeerd en het zal de instantie, het BI, IPT zijn, dat is de overheidsinstantie die bevoegd is voor het blokkeren van telefoonnummers.
8: Vorig jaar blokkeerden telecomoperatoren zelf al 33 miljoen frauduleuze sms'en en 72 miljoen oproepen. Ook de banken werken aan een actieplan tegen phishing. In Bornem nemen familie en vrienden vandaag afscheid van een van de jonge slachtoffers van het dodelijke ongeval met een schoolbus in Buggenhout. Dinsdagochtend botste een busje van het buitengewoon onderwijs met een trein aan een overweg. Twee jongens van 12 en 15 kwamen om het leven. Ook een begeleidster en de buschauffeur overleefden de klap niet. Het parket onderzoekt nog hoe het ongeval kon gebeuren. En de Amerikaanse president Trump heeft nog geen beslissing genomen over een mogelijk akkoord met Iran. Er werd in het Witte Huis gisteren wel 2 uur lang vergaderd. Trump zegt dat hij enkel een deal met Iran ondertekent als onder meer de straat van Hormuz volledig opent. En vooral als Iran ermee akkoord gaat dat het nooit nucleaire wapens mag bezitten. Maar volgens Iran ligt dat niet op tafel. En het weer nog gedeeltelijk bewolkt en eerst nog lokaal kans op onweer. Daarna wordt het droger bij zo'n 29 graden. Tegen de avond is er wel opnieuw kans op buien en onweer. Morgen eerst nog wolken. Daarna klaart het op bij zo'n 24 graden. Maandag droog en af en toe zon bij 23 graden.

0: Of je nu een krantenfan of een magazinemens bent, op kiosk.be vind je altijd de beste leesdeals. Van HLN tot Dag Allemaal en van de Morgen tot Humo. Lees je favoriete krant of tijdschrift nu extra voordelig en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.be.
1: Oh, amai, die ceviche was lekker.
2: Ja, hè.
3: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
2: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaart werkt niet.
1: Schat, blijf kalm.
2: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
1: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
2: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
0: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
4: Oh, wauw. Oh.
5: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
4: Wow.
5: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles.
4: Oh.
5: Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
6: Yuzu.
5: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
7: Lotto is op zoek naar een maag.
2: Een maag?
7: Met een baksteen erin.
2: Ah, zo.
7: Om je droomwoning te bouwen.
2: Ik zie graag een strakke fermette.
7: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
2: Hoe dat?
8: C'est si bon.
7: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan. Krevel.
9: Pas, shot en go. Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
7: Krevel, leef beter.
10: Bij Jumbo scoort je deze week Jumbo Kip Buckets. 2 voor maar 8 euro. Hoho, dat is lekker scoren. Dat is de ja van Jumbo.
11: Het is Bolt in de Achtste met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag zonbescherming van Nivea tot 55% korting. En Bocamp kampeerartikelen tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Score nu alle deals bij Bol.
12: Bye bye pluis, hello perfect gedefinieerde krullen en onweerstaanbaar kruidvatvoordeel. Nu, Umberto Giannini, 2 plus 2, gratis.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Met de superplus deals van Delhaize gaan we...
15: Promo koken.
16: Allee, verras mij eens.
14: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
16: Dat ga ik eens proberen.
14: Koken en besparen doe je met de superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
17: Nu bij Zeeman. Herenhemden. 2 voor €6,50. En herenshorts. 2 voor €20. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.

0: doe jij om te ontsnappen aan de rat race? En wat is jouw happy place? Het ultieme levensgeluk vind je op zondagvoormiddag bij Anne van Elzen in Viva La Vida.
1: En deze zondag heb ik Otto-Jan Ram te gast.
2: Mijn dochter kan eigenlijk best goed zingen en luid en vol overtuiging. En ik zei, ik denk dat ik dat kan spelen. En toen was ik aan het spelen en zij zo mee en dat was fenomenaal. Ja, ik vind het leuk. Ik vind dat heel leuk dat muziek ook voor hen veel betekent. Zo. Ik hoop dat dat zo blijft.
1: Viva La Vida met Anne van Elzen en Otto-Jan Ham.
0: Zondag vanaf 10 uur bij Joe.
3: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
4: En voor mijn pensioen?
5: Tweede of derde pijler, juffrouw?
4: Wat lief?
5: En hebt u een VAPZ?
4: Wat?
5: Wat is een VAPZ, juffrouw?
4: Ik weet niet.
3: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
6: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om u al met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat?
3: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
7: Maar schatke, zeg jij nu aan het stofzuigen?
8: Ja, mocht dat niet misschien?
7: Jij hebt iets nodig van mij, hè?
8: Mama, ik doe dat gewoon voor u.
7: Oh, goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebad-inzamelpunt.
9: Bebad.
7: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
10: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
11: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
12: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
13: promo koken.
14: Allee, verras mij eens.
12: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
14: Dat ga ik eens proberen.
12: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
15: Dit is Marcel, beroepsinbreker.
16: Zeg, slimmerik die Homiris installeerde. Ja, jij die koos voor dit all-inclusive alarmsysteem. Materiaal, onderhoud, telebewaking, de tussenkomst van een bewakingsagent. Je had me wel mogen vertellen dat er ook een oproep naar de politie bij zit.
15: Met Homiris, het alarmsysteem met telebewaking, ben je altijd in veilige handen. Nu 3 maanden abonnement gratis. Aanbieding niet combineerbaar, zie voorwaarden. Dienstbeheer door EPSMV, gemachtigd door het ministerie van Binnenlandse Zaken.

0: weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
1: Oh, geweldig. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
0: En met extra korting. Let's go. Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. 29 tot 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
2: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van 119 euro bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
3: Hello. Nu BTW weg ermee bij X2O. Dat betekent dag BTW, hallo droombadkamer. X2O badkamers, dubbel zo blij mee. Morgen zijn al onze showrooms open. Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
4: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
3: En dan met een promo die kan tellen.
4: Steeds een honger gekocht.
3: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
5: Dit is Joe. Het nieuws van 10 uur.
6: Goedemorgen. Het onweer heeft vanochtend voor problemen gezorgd op de luchthaven van Zaventem. Vooral de activiteiten op de grond kunnen bij stormweer niet doorgaan, zegt Isan Shualekli van Brussels Airport.
7: Dat betekent dat bijvoorbeeld de bagagekarretjes of de passagiersbruggen tijdelijk niet mogen gebruikt worden. Dat is een vaste veiligheidsmaatregel bij onweer en bliksem. En dat is een paar keer gebeurd vanmorgen. Dus dat heeft ervoor gezorgd dat de vluchten tussen 6 en 8 uur, dat die wel wat vertragingen hebben gekend.
6: Dat ging dan van een half uur tot meer dan een uur vertraging. De regering neemt maatregelen tegen spoofing. Dat is een vorm van phishing waarbij criminelen telefoonnummers gebruiken van bijvoorbeeld overheidsdiensten, de politie of banken om valse telefoontjes te plegen en berichten te sturen om geld af te troggelen. Minister van Consumentenbescherming Rob Peenders.
8: Wat we gaan doen is al die nummers van betrouwbare organisaties beschermen en als er misbruik wordt gemaakt van dat nummer, dan wordt het nummer van die criminele organisatie onmiddellijk geblokkeerd. En het zal de instantie, het BIP, PT zijn, dat is de overheidsinstantie die bevoegd is voor het blokkeren van telefoonnummers.
6: Vorig jaar blokkeerden telecomoperatoren zelf al 33 miljoen frauduleuze sms'en en 72 miljoen oproepen. En in Bornem nemen familie en vrienden vandaag afscheid van een van de jonge slachtoffers van het dodelijke ongeval met een schoolbus in Buggenhout. Dinsdagochtend botste het busje van het buitengewoon onderwijs met een trein aan een overweg. Twee jongens van 12 en 15 kwamen om het leven. Ook een begeleidster en de buschauffeur overleefden de klap niet. Het parket onderzoekt nog hoe het ongeval kon gebeuren. Het wordt stilaan droger en het blijft ook nog warm vandaag tot 29 graden. Tegen de avond opnieuw kans op buien en onweer. Morgen dan eerst nog wat wolken, daarna meer zon bij zo'n 24 graden. Maandag wordt hetzelfde weer, vanaf dinsdag meer kans op buien.
9: Kleinmans en Van Geel.
10: De ochtendstond heeft ons in de mond.
11: Oei. Wat?
10: Klok wel raar. Goedemorgen.

0: heerlijke schijf om mee te beginnen. Uit 2008. This is the life van Amy McDonald.
1: Goedemorgen Jelle Kleimans.
0: Goedemorgen Jonas van Geel.
1: Hoe gaat het?
0: Het gaat zeer goed, en met jou?
1: Ja, zeer goed. Jelle, dit wordt weer een dolgekke zaterdagochtend. Waar gaan we het allemaal niet over hebben deze ochtend?
0: Niet over de pensioenhervorming.
1: Niet?
0: En over de programmawet gaan we het niet doen. Nee. Is nu wel gestemd, maar gaan we het niet over hebben.
1: Oké, laat ons het dan ook niet hebben over het eventuele akkoord tussen Amerika en Iran.
0: Dat is vermoeiend.
1: Nee.
0: En ook niet over de warmte van de afgelopen week.
1: Nee, ook vermoeiend.
0: Oh, ook vermoeiend.
1: Ja, slecht geslapen. Wel.
0: Dat wel, hè?
1: Ja, ik ook. Maar het goede is, nu hebben ze het al over hoe warm het eventueel misschien niet zou kunnen worden in juli en augustus.
0: Ja, dat is toekomstmuziek. Dat
1: we gaan het allemaal zien, Jelle.
0: Waar gaan we het wel over hebben, Van Geel?
1: Wel, Meteor heeft een nieuwe single. We bellen hem nog voor 11 uur, Jelle.
0: Dat is fijn. We gaan de Ork-quiz spelen.
1: En, Jelle, er zijn ook wat mensen jarig, want zo gaat dat ook op 30 mei. Tine Embrechts is jarig. Voilà.
0: Ah, proficiat.
1: Gelukkig verjaardag.
0: Gelukkig verjaardag.
1: Pingu.
0: Pingu?
1: Ja.
0: Oeh,
1: ja,
0: hoe oud wordt hij?
1: 40. Pingu wordt 40 jaar. Je zou dat niet zeggen aan Pingu, hè? Die is dus al 40. Hij is even oud als wij.
0: Klopt hij nu weer?
1: Noot.
0: Ja, wat? Nee, ja, dat is goed.
1: Noot.
0: Ja,
1: dat is Pingu.
0: Pingu met een valling.
1: Ja. Ja, maar goed. Maar Pingu, als je op dit moment aan het luisteren bent, Pingu...
0: Gefeliciteerd. Er is nog iets of iemand jarig. Enfin, ja. Iets eigenlijk.
1: Ja, wat?
0: De patat?
1: De aardappel.
0: Het is vandaag de dag van de aardappel.
1: Dat meen je niet.
0: Ja. Er is toch niks Vlaamser dan de patat?
1: Nee, dat is... De patat, dat is Vlaams.
0: Maar dat is dus helemaal niet Vlaams.
1: Niet Vlaams?
0: Dat komt uit Zuid-Amerika. Dus voor de ontdekking van Amerika, van Christopher Columbus,
1: ja?
0: Waren er geen patatten in Europa. Wij kennen dat niet.
1: Dus Christopher Columbus?
0: Ja, nu niet hij zelf. Het is niet dat hij zegt van, oh my god, ik heb hier een patat gevonden in Amerika, ik pak die mee naar huis. Zo is het volgens mij niet gegaan. Maar met de ontdekking van Amerika is dus ook de patat ontdekt.
1: Ah ja.
0: Geen frietjes zonder de ontdekking van Amerika. Hé, hey, Van Geel.
1: Oh, dat is... Jij weet veel eigenlijk, hè.
0: Ja, maar dat zijn allemaal van die dingen waar je niks mee zegt.
1: Ja, maar dat is niet erg. Ja, nu, de luisteraars, even. Maar goed, maar daar gaan we het dus allemaal over hebben, Jelle.
0: Ja, laat ons zo meteen bellen met een patattenboer.
1: Een boer.
0: Om toch even die dag van de aardappel in de bloemetjes te
1: zetten. Wij zoeken een boer. Een patattenboer.
0: We gaan er nu naar op zoek. Eerst

0: En Van Geel, het is dus vandaag de dag van de aardappel.
1: Ja, we hebben het er al over gehad. Het is toch wel een belangrijke dag.
0: Het is een zeer belangrijke dag.
1: Een dag van de aardappel. Dat wil eigenlijk zeggen, de patat is jarig.
0: Ja, zoiets. En daarom dachten we, het is misschien leuk om met een boer te bellen. Goedemorgen, boer Kim.
2: Goedemorgen.
1: Ja, proficiat Kim. Want de patat is jarig eigenlijk, de dag van de patat. Hoe belangrijk is de patat voor jou, Kim?
2: Voor mij is de patat heel belangrijk natuurlijk. Ik ben aardappelteler, dus mijn leven draait rond de aardappel natuurlijk.
1: Zeg, en beschrijf eens, wat is voor jou de perfecte aardappel?
2: De perfecte aardappel is voor mij de perfecte vorm natuurlijk, zoals je hem kent, ovaal. Als je hem schilt, mooi geel. Als je hem kookt, mooi geel. Heel stevig en lekker van smaak.
1: En hoe lang teel je al patatten?
2: Ik zelf nog maar 8 jaar. Maar mijn vader die is 65 op dit moment. En die doet dat al van tot toen klein was.
1: Het is van vader op zoon. En ga jij het ook doorgeven, het aardappeltelen?
2: Mijn zoontje van 2,5 is hier bij mij in het veld. Maar dat moet hij zelf weten.
1: En je ziet op dit eigen moment, staat je tussen de patatten, Kim.
0: Echt?
2: Ja, dat klopt, maar gewoon met de fietsje. De tractor of zo. Dus we zijn gewoon hier een ochtendwandeling aan het doen.
1: Zeg Kim,
2: in het veld,
1: en hoe is het gesteld de dag van vandaag met de patat?
2: Daar is al veel over gezegd geweest, denk ik. Hè.
0: Vorig jaar waren er te veel patat. Het gaat te goed met de patat.
2: Ja, nee, op dit moment zijn het te veel aardappelen.
1: Ja, ja.
2: Dus inderdaad, het is te goed geweest. Iedereen wil aardappelen zetten. Alles is ook gelukt op wereldniveau. Dus er is een overschot. Een overaanbod.
1: Een overaanbod. En hoe los je dat overaanbod op?
2: Dat is de vraag natuurlijk. Hè. We kunnen verschillende neventakken naartoe gaan met die aardappel. Naar de vergisting of naar de veevoeding. Maar dan nog is er te veel, dus we krijgen ze niet verwerkt op dit moment.
0: Ah, maar eigenlijk, wij moeten dus eigenlijk gewoon meer patatjes eten. Eigenlijk komt het daarop neer.
2: Inderdaad, ja.
1: Zeg Kim, en hoe?
2: Dus zeker op de dag van de aardappel vandaag, zou ik zeggen, ga maar naar de winkel of naar de buurt en koop goede Belgische aardappelen.
1: Nodig
2: je buren uit met de barbecue en heel veel aardappelsla.
1: Ja, zeg, want Kim, hoe ga jij het vieren vandaag, dag van de patat?
0: Ah ja.
2: Ja, voor mij is elke dag de dag van de patat. Dus ik vier dat elke dag. Maar vandaag niks speciaal, nee.
1: Nee, dat is een rare vraag, maar een aardappelteler, eet die dan elke dag aardappels?
2: dat is de standaardvraag die je krijgt.
1: En wat is het standaard aardappelen?
2: We eten veel aardappelen, maar niet elke dag.
1: Ah nee, oké. Okay. Goed, Kim, dankjewel voor deze wijze uitleg. Geniet nog verder van je zoontje.
0: En goed vieren.
1: En goed vieren op deze dag van de aardappel.
2: Dank u wel, jullie ook. Ik zou zeggen, veel aardappelen eten vandaag.
1: Dat gaan we doen.
2: Na het programma.
0: Merci.
2: Merci,
0: Kim.
2: Okay. Dag.
0: Schoon, hè. Zo'n fiere boer.
1: Ja, dat is een fiere boer.
0: Ja, voilà.
1: Zeg, dat doet mij wel denken aan dat nummer van Willem Vermanderen.
0: Ah ja.
1: Je weet wel, ik ga het doen.
0: Ik plan een keer patatten.
1: Patatten.
0: Patatten, ja.
1: Ik plan een keer patatten
0: in mijn hof. Voilà. Dat is misschien wel raar om op Joe te draaien.
1: Dat is misschien wel raar.
0: We zullen iets anders draaien.

0: zeg dat, Vos.
1: Ja, Lemmes.
0: Zalige verjaardagspeech.
1: Oh, merci. En wel, dan kunnen we eraan beginnen, die kalde sweet chili.
2: Nee, bedankt. Ik heb al gegeten.
1: Hé, hey, hoe dat?
2: Ah, wel? Van die verjaardagspeech van op de barbecue.
1: Oh.
2: Ja!
1: Lemmes.
2: Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
3: Dat is ze.
4: De Vos Lemmes.
5: Gaat, weet jij waar dat mijn autosleutels zijn?
6: Kijk eens in mijn
5: gast. En weet jij welk land economisch baat heeft bij de huidige crisis in het Midden-Oosten?
4: Deel thuis betrouwbaar nieuws en inzicht. Ontdek het familieabonnement van De Standaard. En lees nu voor €44, 4 maanden lang, met 4 personen, 4 nieuwsmerken. Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen, Het Belang van Limburg en De Standaard. Ga naar standaard.be/actie. De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK. Durf twijfelen.
7: Oh, wauw. Oh.
8: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers.
7: Oh.
8: Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
7: Wow.
8: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles.
7: Oh.
8: Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
7: Yuzu.
8: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Krevel.
9: Pas, shot en go! Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
4: Krevel. Leef beter. Profiteer nu bij Torfs van onze mid-season deals. Met kortingen tot -50% op een deel van onze collectie. Sterk in je schoenen?
10: Het is Bolt in de Achtste met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag zonbescherming van Nivea tot 55% korting. En Bocamp kampeerartikelen tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
11: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze aubergines losverkocht aan -35%. Dat is maar €1,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
12: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
13: Oei, wacht ze.
14: Rustig,
13: zie je niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze bied mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar niet terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
14: Geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
12: Prima, prettige avond.
13: Mooi, oh, ik had dat wel gevonden.
14: Ja, ja, zeker dat.
4: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee.
15: Kleimans en Van Geel.

0: De zomer staat voor de deur en dan lossen veel artiesten nieuwe singles. Zo ook de numero uno van de Vlaamse showbiz, Meteor. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Meteor, Joris, hoe gaat het met jou?
2: Ja, goed eigenlijk. Ik sta, of heel oprecht te zijn, ik sta eigenlijk juist in mijn blote, lieve vriendjes.
0: Wat? Oké, okay, hoe staat hij in mijn blote?
2: Ik ging douchen en toen dacht ik van, nee, ze gaan bellen. En ja, zo dus. En zo ja.
0: Maar
2: dus
0: dan... daar mogen we dus ook aan besluiten dat jij een proper jongen bent. Jij doucht.
2: Een proper jongen.
0: Jij doucht.
2: En als je nu de juiste vraag stelt, geef ik u de naakte waarheid.
0: Oh, kijk. Zeg, Joris, jij, groot nieuws, jij hebt een nieuwe single. En die heet Nooduitgang, Proficiat.
2: Proficiat. Dankjewel.
0: Zeg, waarover gaat het nummer? Want dit is voor jou een belangrijke boodschap ook, dat nummer.
2: Ja, wacht, ik ga proberen dat kort en mooi te vertellen dan. Ik merkte in de omgeving dat er heel veel mensen vaker op zoek zijn naar de nooduitgang. In de zin van vluchten van gevoelens, vluchten van situaties, vluchten van mensen. Maar eigenlijk zijn er dus ook mensen die letterlijk en figuurlijk, als ze ergens in de ruimte komen, zoeken naar een nooduitgang. Ik wist niet dat dat bestond.
0: Ah, ja, ja.
2: En verder nog, er zijn mensen die elke dag vechten tegen dat zoeken naar de nooduitgang. We hebben zelfs ook iemand in onze vriendengroep gehad en... ja, dat kwam allemaal samen. Ik denk, ik ga daar een lied over maken om toch even hoopgevend te zijn. In de bridge, dan moeten we dat noemen, hè, zangtechnisch.
0: Mm-hmm. De brug, ik zal het even vertalen dan.
3: Dank je,
2: de brug, ja, dat is juist, dat is een Nederlands lied natuurlijk. De brug, ja, de brug was dat bijna te weten. In het midden van het lied eigenlijk.
0: Ja, waar dat de muziek dan altijd net iets anders doet. En kom op, even, ja, nee, voilà. Nee, songtechnisch gewijs, hè.
3: Moet kloppen, ja.
2: Fantastisch. Dus daar, hè, de brug dan, daar wordt het dan eigenlijk hoopgevend. En dat was voor mij de kern. Lieve mensen, er is altijd iemand die u graag ziet. En sterker nog, jijzelf, de persoon die daarmee zit, is zo waar mogelijk de nooduitgang voor iemand anders. Dus ze ben er voor elkaar en dan is die nooduitgang plots een ingang voor iets moois, denk ik dan toch.
0: Ja, wat een mooie boodschap.
3: Absoluut.
0: Hoe gaat het nu met jou? Gaat het goed?
2: Goed eigenlijk, ja.
0: Ja? Ja. Ja, voelt je goed? Ah ja, maar ik heb de lief natuurlijk. Jij leeft van de liefde nu natuurlijk.
2: Ja, nu, ik heb wel ontdekt dat je dat niet kunt. Je moet ook eten en drinken ook. Maar er is van een tijd. Er is een periode dat je dat vergeet. Dat je denkt van, de liefde is voldoende.
0: Ja, dat is de leukste periode, hè. Deze zomer, drukke zomer, ga je veel spelen?
2: Wel, ik moet zo meteen nog vertrekken naar Amsterdam voor onze laatste clubtour. Show, een clubtour show eigenlijk, in Nederland. En dan beginnen wij aan de festivals deze zomer. Maar... het is top. Het is niet te veel en niet te weinig. Dus het zit daar perfect tussen.
0: Heerlijk. Oké, zeg, en nu dat we je toch aan de lijn hebben, zonder kleren aan.
2: Ja.
0: Je zei de naakte waarheid. Wij spelen volgend jaar, 5 mei 2027, spelen wij in de Lotto Arena in Antwerpen.
2: I know.
0: Nu wie staat daar naast ons in een veel grotere zaal?
3: Meteor.
0: Meteor. Zeg, Joris, wat als wij nu eens van zaal zouden wisselen?
3: Ja, niet voor heel de tijd, hè?
0: Niet voor heel de tijd, hè? Uiteraard niet, hè? Misschien gewoon voor de vestiaire of zo. Hè? Misschien zoekt je nog messen voor je vestiaire te doen. Wij hebben dat idee een keer opgeworpen.
2: Ja, dus ik heb dat inderdaad vernomen. En ik vind dat dus fantastisch eigenlijk. Het enige is dan, is dat technisch haalbaar? Dat wordt misschien een moeilijke. Maar dat we moeten zoeken naar een mogelijkheid of iets speciaals om te doen, dat lijkt me sowieso fijn, lieve vriendjes. Want als ik mij goed herinner, beginnen jullie net iets vroeger dan dat wij onze show starten. Klopt
0: voilà, dat? Zo gaat dat. Wij zijn eigenlijk uw voorprogramma.
3: Wow. En ons publiek is wat ouder, denk ik. Ja.
2: Maar als we nu jullie publiek, en we verplaatsen gewoon alles naar de grote AFAS-dome, dan zitten we met z'n allen samen in één zaal. De shows samen of zo.
0: Voilà, kijk, dit is een brainstormfase. We zijn bezig. Maar goed, het wordt al niet, de deur wordt niet dicht gedaan.
3: Nee, dat onthoud ik ook uit dit gesprek.
2: Nee, want we zijn toch over naakte waarheid bezig zijn. Ja. Ik kreeg dus heel veel berichtjes binnen van, maar hoe dom zijn jullie nu? Hoe komt dat je dat nu doet? Maar heel eerlijk, jullie ook. Wij wisten van elkaar niet dat we daar stonden. En wij zouden het liever ook anders zien, toch? Dat is waar, hè?
0: Ja, totaal. Dus één van ons twee gaat moeten cancelen. En we gaan nu bladsteen schaar doen.
2: Of één van ons drie. Één van ons drie, want ik zing graag duetten. Dus misschien kan er altijd één iemand overvliegen.
0: Goed idee. Zeg, Joris, dankjewel voor deze uitleg. Ik zou zeggen, spring de douche in. And to be continued. En hier is de nieuwe single van Meteor. Nooduitgang. Bye bye.
2: Dankjewel. Dag, dankjewel. Doei.
4: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Dat was hem dan, de nieuwe single van Meteor, Nooduitgang. En nu zoeken wij iemand om met ons zometeen de Ork-Ork-Ork-quiz te spelen. We spelen vandaag voor een barbecue-stel.
1: Oh, gezellig. Net nu het begint te regenen.
0: Ja, nee, maar dat is echt een prachtige prijs.
1: Ja, tuurlijk. Heb jij een barbecue?
0: Ik heb er geen.
1: Nee, natuurlijk niet. Nee. Dat weet ik, daarom stel ik de vraag.
0: Nee, ik heb er niet.
1: Zal ik jij meespelen dan?
0: Ja, nee, dat gaat niet. Ik heb de vragen opgesteld. Maar heb je zin, stuur dan Ork-Ork-Ork in de Joe-app. En wie weet hebben we je zometeen aan de lijn. Hey!

0: weeklang 90s hits. En een prachtig prijzenpaleis vol schitterende cadeaus.
1: En kan ik ossenbollen ook nog kiezen?
0: Vanaf maandag bij Joe.
2: Good times.
1: Great music.
2: Dit is Joe. Euroshop.
3: Euroshop. Wedden dat we het hebben? Kijk ook op euroshop.be.
4: Lotto is op zoek naar een maag.
1: Een maag?
4: Met een baksteen erin.
1: Ah, zo.
4: Om je droomwoning te bouwen.
1: Ik zie graag een strakke fermette.
4: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
1: Hoe dan?
5: C'est si bon.
4: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
6: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
7: Knock, knock.
6: Who's there?
7: Justin.
6: Justin who?
7: Just in time to start investing.
6: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
7: Just in time, Adam.
6: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
8: Easy. Newsflash. Minister neemt ontslag nadat nieuwe berichten opduiken over onregelmatigheden bij grote overheidscontracten. Oeh, jij wist het al?
9: Mm-hmm. Daar straks al een melding gehad van HLN.
10: Amai, die zijn rap. Met de HLN-app ben je als eerste op de hoogte. Volg de laatste updates live. Luister elke ochtend naar de nieuwsverhalen van de dag. En bekijk het nieuws in onze video's. Download nu gratis de HLN-app. HLN, de hartslag van Vlaanderen.
11: Brico Planet is nu zondag open. Krijg met je getrouwheidskaart 20% korting op alles. Vanaf 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% korting bij aankoop van 3 artikelen. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
12: Met Kruidvat haal je meer uit elk moment en uit je budget. Nu veel Durex, 1 plus 1 gratis en maak kans op een unieke ervaring.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verrelen.
14: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
15: Promo koken.
16: Allee, verras mij eens.
14: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
16: Dat ga ik eens proberen.
14: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
17: Bij Jumbo scoort je deze week Ben & Jerry's. 1 plus 1 gratis. Ho ho, dat is lekker scoren. Dat is de ja van Jumbo. 3, 2, 1.
18: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
19: Sorteren kan je zo meteen.
20: Kleimans en Van Geel.

0: Living La Vida Loca. Lekker zomers met Ricky Martin.
1: De Ork Quiz.
0: De leukste quiz van heel het land gaan we spelen samen met Niels uit Halen. Goedemorgen.
2: Goedemorgen Jelle en Jonas.
3: Goedemorgen. Niels, hoe was je week?
2: Ça va, warm vooral.
3: Ja, ja, dat snap ik. Wat doe jij in het dagelijkse leven?
2: Ik ben postbode, dus ik ben een hele dag buiten.
3: Ah, ja. En dus je hebt heel veel met de fiets gereden deze week?
0: Ah ja.
2: Ja, spijtig genoeg.
3: Amai. Maar ja, een postbode begint dan heel vroeg en stopt dan 's middags, vermoed ik. Is het niet zo?
2: Tegenwoordig beginnen wij om 6:45 pas.
3: Ah ja, oké.
0: Okay. Maar dat is voor mij nog vroeg.
3: Oké, okay, ja.
0: Ja, dat is voor mij.
3: Ja, dat snap ik. Zeg, Niels, jij gaat meespelen. Jij kan iets winnen ook. Jij kan een barbecue winnen eigenlijk.
2: Ja, ja, want ik heb afgelopen maandag gebarbecued en mijn rechter rooster is ondertussen zo versleten van het barbecue dat ik daar... Ja, dat mijn kolen daar gewoon doorviel.
3: Dus, dus wij komen op het juiste moment met die prijs.
0: Meant to be. Maar we moeten je wel waarschuwen. Het zou ook kunnen dat het dus niet lukt. Maar dan is er wel een troostprijs, namelijk een lepel.
3: Ja.
0: Ja, daar kan je dan misschien ook iets op roosteren. Ja. Weet ik veel.
3: Kan. Goed, Niels, als jij 7 juiste antwoorden kan geven binnen de 30 seconden, dan win je. Bij een fout antwoord is het meteen gedaan.
0: Gedaan, ja. Goed. Concentratie, Niels. Ik tel af.
2: Okay.
0: En dan vertrekken we. 3, 2, 1, start.
3: Oot, de lucht is blauw, het gras is...
2: groen.
3: Ja. Onder, de Eiffeltoren staat in...
2: Parijs.
3: Eke, het spreekwoord is horen, zien en...
2: zwijgen.
3: Us, Walter de Donder is de vertolker van Kabouter.
2: Klopt.
3: Eters, onze premier heet Bart...
2: De Wever.
3: Ja, omme, de oudste van de Clouseau-broertjes heet Chris.
2: Wouter.
3: Rofstad, de vroegere baas van Humo is Guy.
2: Mortier.
0: Ja! En de nieuwe rooster is binnen!
3: Oh, goed gespeeld, zeer goed.
0: Zo
3: zeer
0: goed rustig ook weer.
3: Ja, heel goed gespeeld, Niels. Ja, jij wint dus een barbecue, dus je mag die oude gewoon naar het containerpark brengen.
0: Yep,
3: en je krijgt van ons een nieuwe barbecue.
2: Heel hartelijk bedankt.
3: Oké, okay, Niels, dankjewel. Geniet van je barbecue en fijn weekend. Bye-bye. Bedankt,
2: fijn weekend.
1: De Ork Quiz.

0: bij Kleimans en Van Geel.
1: We gaan het terug hebben over goud, Jelle.
2: Over goud?
1: Ja, we hebben het al eens over gehad, weet je nog? Die zoektocht naar goud.
2: Ah ja,
1: het is gevonden.
2: Oh, alright. Daar gaan we het straks over hebben. Niet alleen Meteor heeft een nieuwe single, maar ook een bekend Vlaams duo heeft dat. Zijn ze vergeten te draaien bij Joe?
1: Nee, dat kan niet. Dat zal toeval zijn.
2: Geen probleem, wij gaan het recht zetten. En ik kijk al uit naar de komst van trouwe luisteraar Marcel. Dat is voor zometeen.

0: uw co-piloot voor de festivals. Lees de hele zomer ongezouten recensies en ongeëvenaarde festivaltips.
1: Tip voor de vrouwen. Ga in transitie naar man en schuif minder lang aan bij het wc.
0: De concerten die u niet mag missen en gratis festivaltickets.
1: Sorry, maar ik vind Rosalia de belloperes van een Aldi.
0: De Humo XL. Dubbel dikke lees, kijk en luister tips voor zwoele zomeravonden. Nu dinsdag in de winkel.
2: Humo!
3: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
2: Hoe zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
3: En dan met een promo die kan tellen.
2: Tegen de honger gekocht.
3: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
4: Samen knoeien tot het perfect is? Dat is
5: wow!
4: Van Vibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer
5: wow!
4: Van Vibra.
6: Dit is Joe. Het nieuws van 11 uur.
7: Goedemorgen. Vanochtend trok er een fel onweer over Vlaanderen. Vooral Vlaams-Brabant en de regio Mechelen werden getroffen. Daar kreeg de brandweer verschillende meldingen van blikseminslagen. In Brussel zijn er dan weer verschillende wegen en tunnels onder water gelopen. En ook op de luchthaven van Zaventem waren er problemen. De activiteiten op de grond konden een tijdje niet doorgaan. Dat zegt Isan Shualekli van Brussels Airport.
8: Dat betekent dat bijvoorbeeld de bagagekarretjes of de passagiersbruggen tijdelijk niet mogen gebruikt worden. Dat is een vaste veiligheidsmaatregel bij onweer en bliksem. En dat is een paar keer gebeurd vanmorgen. Dus dat heeft ervoor gezorgd dat de vluchten tussen 6 en 8 uur, dat die wel wat vertragingen hebben gekend.
7: Dat ging dan van een half uur tot meer dan een uur vertraging. Intussen verloopt alles weer normaal. In Antwerpen heeft de politie gisteren een man opgepakt die met een bijl over straat liep. Hij zwaaide ermee naar voorbijrijdende auto's. Omstaanders konden de man al overmeesteren voor de politie ter plaatse was. Er vielen gelukkig geen gewonden. Het is nog niet duidelijk wat de man bezielde. Er circuleerden ook beelden op sociale media van het incident, maar die zijn intussen offline gehaald. En de Verenigde Staten hebben een nieuwe aanval uitgevoerd op een schip in de Stille Oceaan. Dat meldt het Amerikaanse leger. 3 mensen kwamen daarbij om het leven. Het zou opnieuw gaan om een schip van drugsmokkelaars. Hoewel daar niet echt bewijs voor is. Het is al de 3e aanval deze week. De operatie begon in september vorig jaar. Er kwamen in totaal al bijna 200 mensen om het leven. Het wordt stilaan droger en blijft ook nog warm vandaag tot 29 graden. Tegen de avond opnieuw kans op buien en onweer. Morgen dan eerst nog wat wolken, daarna meer zon bij zo'n 24 graden. Maandag zwart hetzelfde weer, vanaf dinsdag meer kans op buien.
9: Kleimans en Van Geel.
10: Deze twee schatjes van patatjes zijn klaar voor alweer een prachtig uur radio bij Joe.
11: Goedemorgen.

0: Beat It van Michael Jackson.
1: Wat hebben we geleerd?
2: Kijk, Jonas, ik heb dus geleerd dat de Noordzee vol leven zit.
3: Ja, dat is nog...
2: Dat is straf, hè?
3: Dat is niet recent, hè, Jelle?
2: Nee, dat weet ik. Maar ik heb het over een aantal feiten die dus deze week naar boven zijn gekomen. Ja. Bijvoorbeeld dat de ringneks... Ik moet het echt aflezen, want ik had er nog nooit van gehoord. De ringnekslijmvis gespot is in de Noordzee.
3: Hij is gespot, de ringnekslijmvlies?
2: Ja, bij...
3: Slijmvlies?
2: Bij een slijmvlies. Dus de ringnekslijmvis is gespot bij een wrak, de Garden City. Ja. Op 46 kilometer van de kust. En dat is straf, want dat visje komt eigenlijk alleen maar voor in de Middellandse Zee. En dus wetenschappers zeggen, ja, daaraan kun je dus merken dat de opwarming van de aarde, hè, de klimaatverandering ervoor zorgt dat ook het leven opschuift naar het noorden toe.
3: Ah ja.
2: Ja, maar dat is toch straf.
3: Ja, ja.
2: En dan denk je, we hebben alles al gehad deze week. Nee, spoelen er nog 12, weer aflezen, 12 gevlekte gladde haaien aan op het strand van Sint-Idsbald. Ik heb die beesten gezien, dat stond zo in de krant. Met foto's, dat zijn eigenlijk best grote haaien. Ik wist eigenlijk niet dat er zo grote haaien in de Noordzee zwommen.
3: Maar wat gebeurt daar toch allemaal in de zee?
2: Echt, ouwe, dat bedoel ik. Wel, dat heb ik geleerd deze week.
3: Dat is wel straf wat jij geleerd hebt, want ik heb nog een vraag voor jou. Kan jij ringnekslijmvis 3 keer snel achter elkaar zeggen?
2: Ringnek... Nee, opnieuw. Ringnekslijmvis, ringnek... Nee, allee, joh. Oh, dat is moeilijk.
3: Oké, ik heb ook iets geleerd, Jelle. Dat zoeken naar goud in België loont. Het blijkt niet zo moeilijk te zijn. Weet je nog dat we het er vorige week over hadden?
2: Ja, er waren toch goudstaven verstopt of zoiets?
3: Ja, er was een goudstaaf verstopt. Hè, die kon je dan met aan de hand van hints kon je die winnen. Wel, wij bellen zo meteen met de winnares die die goudstaaf gevonden heeft.
2: Zou wel gelukkig zijn.
3: Ja, dat zal zeker zijn. We gaan het zo meteen horen.
2: Maar dat is voor na Hathaway en What is Love.
3: Dat hebben we niet geleerd, hè.
2: Wat precies?
3: Wat liefde is.
2: Nee?
3: Spijtig als we dat hadden geleerd.
2: Dan wat?
3: Dan waren we er los uit.

0: Ja, Jonas, er heeft dus de afgelopen week een echte, een ware gold rush plaatsgevonden in Vlaanderen.
1: Ja, het werd op poten gezet door een edelmetaalbedrijf Europese Goudstandaard. De mogelijke winst was 50 gram goud. Dat is een waarde van...
0: Best al veel.
1: Ja, 6.700 euro. Ja. En de eerste persoon die de locatie wist te ontcijferen en het goud vond, die mocht het houden.
0: Een schattenjacht.
1: Het was echt een schattenbaar. En het is gebeurd, Jelle. Meer dan 34, dat is wel straf, meer dan 34.000 deelnemers deden dus de voorbije weken mee aan die zoektocht. En via sociale media, mails en advertenties kregen ze dan telkens nieuwe aanwijzingen. Ik vind het een soort van koudspel eigenlijk. Hè? En die aanwijzingen konden dan stap voor stap dichter bij die geheime locatie brengen. En donderdag, Jelle, donderdag viel uiteindelijk de beslissende hint in de mailbox van de deelnemers, waarna tientallen mensen richting... het stadspark in Hasselt trokken.
0: Oh, daar lag het dan.
1: Ja, en in dat Hasseltse stadspark vond deelnemster Céline het verstopte goudstaafje. Goedemorgen, Céline.
2: Goedemorgen.
1: Céline, vertel ons, hoe is dat gegaan?
2: Het is allemaal heel snel gegaan eigenlijk. We hadden een paar tips gekregen door in de week. En donderdag was de laatste tip, want het was eigenlijk een filmpje van de locatie waar het goudstaafje zich bevond.
0: Oh, ze hebben het gewoon gefilmd?
2: Ja, ze hadden eerst een paar tips gegeven over de locatie en we hadden wel een vermoeden dat het Hasselt was. En dan de laatste tip was eigenlijk een filmpje dat ze het eigenlijk neerlegden. En dan korte locatie gefilmd. Maar ja, je zit in een park, dat kan natuurlijk nog altijd overal zijn.
1: Ja, ik snap het.
0: Ah, ja. Maar en eigenlijk, zo moeilijk was het dan toch niet, hè, Céline?
2: Ja, omdat ik van de buurt ben, kenden we het natuurlijk wel. Maar we hebben gehoord dat er mensen van Nieuwpoort zelfs waren afgekomen. Dus voor hun zal het wel iets moeilijker geweest zijn.
1: Zeg, want wat was dan bijvoorbeeld de eerste tip die je kreeg?
2: Oei, ik weet het niet meer van buiten. Er was een tip bij over de geschiedenis. De stad drinkt de geschiedenis liever, dus dat sloeg meer op de Genever. Ja. Er was ook een tip over de naam van de stad. Dat sloeg dan op Hasselt. Eigenlijk een hele geschiedenis rond de naam. Wat was het nog? Het is al even geleden.
1: Ja, maar goed. Maar dus, het was wel, want je had dat dan gezien, die advertentie. En jij dacht, ik ga het gewoon wagen. Ik ga meedoen aan deze zoektocht.
2: Ja, zeker. Omdat het zo dicht bij huis was. En, ja, ik zeg het, we hadden een vermoeden dat het Hasselt was. En we waren in de buurt.
1: Ja,
2: maar ik was momenteel op mijn werk.
1: Ah ja. Zeg maar, proficiat, want jij hebt dus die goudstaaf gevonden. Dus jij wint 6.700 euro. Dat is toch een leuk bedrag.
2: Dankjewel. Ja, het is een beetje zot. Te zot voor woorden.
0: Ja, wat ga je ermee doen? Met dat geld?
2: We gaan het sowieso al delen, want we waren eigenlijk met nog collega's op zoek naar de locatie. En we waren uiteindelijk met drie op de locatie.
1: Goed, ik ben blij dat je drie zegt, dat je niet zegt, ja, we werken hier met de 200 mensen op de vloer.
2: Nee.
0: We waren met 6.700. We hebben allemaal
2: gelukkig
0: een euro.
2: Gelukkig niet. Nee, ja, het is toch nog iedereen een mooie 2000 euro. Dus dat is wel fijn.
1: En heb je dan een plan met die 2000 euro? Je dacht, ik ga een keer... Ik weet het niet.
2: Nee, nog niet. Ja, we hadden totaal niet verwacht dat we gingen winnen, dus ik heb er eigenlijk niet echt over nagedacht.
0: Maar het wordt een leuk weekend voor jou,
1: het
0: Céline.
1: Het wordt een leuk weekend,
0: dat kan niet anders.
1: Céline,
2: sowieso.
1: Proficiat, ik ben heel blij dat we weten wie dat goud gevonden heeft en zeer goed gezocht en een fijn weekend.
2: Dankjewel.
0: Goed gedaan, hè. Dag, hè.
1: Bye, bye.
2: Dag.
1: Zeg, Jelle, zou jij meedoen?
0: Een schattenjager lijkt me wel tof.
1: Zo moeilijk voelde het toch niet.
0: Ze hebben nog net het bord, hier woont een hasselaar, gefilmd.

0: Onze oude was toch goed?
1: Sorry, Parties WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung 9 kilo energiezuinige warmtepompdroogkast voor €699. Alleen bij Mediamarkt.
3: Even serieus, is die mail nu waterval van K3 aan het zingen? Ja, maar ja, die zal wel gepasseerd zijn met 10 om te zien. Dat is ergens logisch ook natuurlijk.
4: Want het feest van de Vlaamse muziek is weer helemaal terug. Je hoort en beleeft er live de allergrootste hits van het moment. 10 om te zien. Zorg dat je erbij bent op 14 en 15 juli aan het strand van Middelkerken. Haal je tickets op vtmtickets.be.
5: Toppromo gespot. Pak hem nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op Finish vaatwastabletten.
6: 1 plus 1 gratis? Top. Finish in zicht voor mijn afwasberg.
5: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen. In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson. De best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai. Power your world. Meer info op Hyundai.com.
7: Kleimans en Van Geel.

0: En de politie hebben we nog niet moeten oproepen, maar toch... Ja, ik zocht aan een overgang, ja.
1: Ja, ja, dat was duidelijk, ja, ja. Dat je zocht aan een overgang.
0: Nee, maar er zijn toch dingen die hier gebeuren waar Joe die niet door de beugel kunnen.
1: Kijk Jelle, ik zal eerlijk zijn, hier op de vloer was er beter een radiopolitie geweest.
0: Wat zou die dan moeten doen, jongens?
1: Wel, hij zou een boete voor de zoveelste keer hebben gegeven aan Joe, meneer Joe. Want een boete voor vergeten te draaien, op heterdaad betrapt.
0: Ja, want die heeft geluisterd heel de week. En wat is die politieman opgevallen? Dat Kleimans en Van Geel niet is gedraaid?
1: Nee, dat zijn ze weer vergeten. Dat is toch, ja, dat, ik denk dat wij van die post-its hier gaan moeten achterlaten. Van, denk jullie ook aan niet vergeten? Hè, zoiets, ja. Dat we ze gewoon helpen. Want ik snap het. Hè, ze krijgen misschien weinig hulp om eraan te denken.
0: Uiteraard. Er verschijnt zoveel. Ook, nee,
1: wij gaan daarbij helpen.
0: Maar het leuke is, we kunnen het rechtzetten. In dit programma kunnen we toch de nieuwe single draaien van Kleimans en Van Geel. Namelijk...
1: Schreeuw.

0: deze week in Date Night.
1: Licht aan of uit?
2: Licht aan, ik moet alles kunnen zien.
3: Date Night.
2: S'nachts ben ik volledig in mijn blote. En mijn man draagt een flanellen pyjama.
0: Date Night. Tess op Date met Astrid Koppens. Luister in je favoriete podcast-app of bekijk de volledige aflevering op VTM Go.
4: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
5: Hé, hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
6: Wel, meneer, 5317.
5: Ja, mijn naam is...
6: Ja, 5317, ik weet het.
5: Oké. Okay.
4: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
7: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
4: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
8: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze aubergines losverkocht aan -35%. Dat is maar €1,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
9: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
10: Profiteer nu bij Torfs van onze mid-season deals. Met kortingen tot -50% op een deel van onze collectie. Sterk in je schoenen? Torfs! Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl. Voorwaarden op pearl.be.

0: Ik zonder meer.
1: En dan nu, net aangekomen bij ons in de studio, de man die zelfs hittegolven trotseert om elke week bij ons te zijn, Marcel. Goedemorgen.
2: Dag Jelle.
1: Heb je je kunnen verwarmen deze week?
2: Ik heb geen klagen gehad, Jelle. Ik heb vorig jaar zo'n mobiele aardkou gekocht in een neubouw. Je weet wel, met zo'n rubber boys om vooruit de raam tangen, hè?
1: Ja, dus je hebt je cool kunnen houden deze week.
2: Zeker Jelle. De temperatuur in onze living is heel aangenaam. Maar je moet er natuurlijk wel al dat lawaai bij pakken, hè?
1: Ja, dat kan ik me wel inbeelden, dat zo'n machine wel wat decibels veroorzaakt.
2: Nee, ik bedoel ons Miriam. Met jouw gezag. Marcel, zit dat niet stil? Ik heb koud. Marcel, dat trekt in mijn nek. Marcel, ik heb keelpijn. Die moteur, die hoort niet meer als ons Miriam binnen is, hè, Jelle?
1: Maar heb je deze week ook de actualiteit gevolgd?
2: Ja, het was weer eten van de week.
1: Ja, vertel.
2: Jelle, als ik dat mag zeggen, ik maakte me heel grote zorgen over Ruben van Gucht.
1: Oei, waarmee was hij deze week in het nieuws? Want ik denk dat mij dat ontgaan is.
2: Ja, maar dat is het juist. Hij was deze week amper in het nieuws. Geen rechtszaken, geen vriendin, nergens aan brast, niets van dat. Vind je dat dan normaal? Ja, ik hoop natuurlijk dat alles oké is, hè, met die gast.
1: Ja, ik neem aan van wel.
2: Je weet het nooit, hè, Jelle, je weet het niet, hè. Ja, sowieso veel beterschap gewenst, Ruben van Gucht.
1: Ja, oké. Nog zaken die zijn opgevallen deze week?
2: Ja, dat ze dus in Europa nu ook ontklappen zijn. Allee, dus ze zijn ontklappen over of ze gewoon klappen en wie dat er mag gewoon klappen met die onnozele Poetin.
1: Ja, ik heb het gelezen. Ze zijn inderdaad aan het overleggen over wie de meest sterke figuur zou zijn om in gesprek te gaan met Poetin over de oorlog in Oekraïne.
2: Ja, en dat, Jelle, dat is dus een heel slechte strategie, hè.
1: Hoe bedoel je?
2: Je mag geen sterke figuur kiezen.
1: Waarom niet?
2: Om hem van zijn melk te brengen, Jelle, moet je juist een zwakke figuur kiezen. Iemand met giegezag. Iemand totaal onnozel. Je moet iemand kiezen die hem ongelooflijk op zijn zenuwen kan werken.
1: En heb je iemand in gedachten?
2: Karel Schmid. Van de hits van Schmid, Jelle. Dat is een rol op zijn lijf geschreven.
1: Allee, Marcel.
2: Ja, maar. En als hem dan nog eens in een playlist opzet, dan geeft hij Poetin zijn lagen binnen het half uur over. Hele. De Donbass en de criminal, hè. Beeld of mailt, Jelle, die Ursula van der Leyen al maar, want ze zijn er los uit, hè.
1: Zal ik doen. Over mailen gesproken, ik kreeg deze week een mail van een luisteraar met een vraag voor jou.
2: Serieus? Dat is plezant.
1: Ja, Bram uit Mechelen schrijft dat hij een fan is van het programma en vooral van het stuk met Marcel.
2: Dat is heel sympathiek, dankjewel Bram.
1: Ja, inderdaad, en hij schrijft ook dat hij jou eens graag in levende lijven wil ontmoeten.
2: Bram, dat kan. Op de zondagmiddag zit ik al wel eens in de Engel in Antwerpen. Dat je dan maar afkomt, hè, Bram. Je kunt maar gemakkelijk vinden. Als je binnenkomt, moet je gewoon het geluid van een slaapschuif volgen. Want op zondag is ons Mirjam erbij.
1: Oké, Marcel. Alvast een fijn weekend gewenst.
2: Van hetzelfde, Jelle.
1: Dankjewel, daar.

0: Vangel.
1: Zit er alweer op?
0: Kijk, time flies when...
1: You have fun. Dat is Engels, hè?
0: Ja, dat weet ik. Ja, het was zeer gezellig. We zien elkaar volgende week terug.
1: We zien elkaar eigenlijk vanavond al terug.
0: Ja, want we spelen vanavond met onze theatertour in Beringen.
1: Maar ik begrijp wat je bedoelt. Volgende week een nieuwe Kleinmans en Van Geel met meer lekkers en leuks. En
0: same time,
1: nieuwe
0: same
1: weken.
0: Place.
1: Same time, same place. En nu laten we je in de handen van Astrid. Die gaat dat goed doen.
0: En we sluiten af met de woorden van Jos Gijzen.
1: Tot volgende week bij Leven en Welzijn.
2: Dit is Joe met Kleinmans en Van Geel.

0: te besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
1: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
0: En dan met een promo die kan tellen.
1: Steek je eronder gekocht.
0: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
2: Wat was me dat vannacht? Ik heb alle 1000 domoerslagen gehoord, denk ik. Dus het is met kleine oogjes vandaag. Met muziek als Wake Me Up, omdat het nodig is. Maar eerst nog Baila mee. En ook het nieuws van 12, dat krijg je met Niels Rosa Peralta. Goedemiddag.
3: Goedemiddag. Het Antwerpse jeugdparket ziet meer zware feiten. Een vals dronealarm op de luchthaven van München. En president Trump moet afvallen. Al maar meer jongeren in Antwerpen plegen zware feiten, zoals poging tot moord, doodslag en onopzettelijk doden. Het Antwerpse jeugdparket registreerde vorig jaar 65 PV's, dat is een record en ook het hoogste aantal van het land. Jongeren die spijbelen lopen meer risico om in het criminele milieu te belanden, dat zegt jeugdadvocaat Chantal van den Bossen.
4: Ze schuimen de straat af, ze komen in contact met foute vrienden en op dat moment is het natuurlijk gemakkelijker om terecht te komen in een verkeerde groep, wat dat dan tot gevolg heeft dat ze soms dan wel feiten plegen. Daarom is het ook zo belangrijk dat de school mee aan preventie doet, dat ze nakijken dat er spijbelcontracten zijn en dergelijke meer, om juist te vermijden dat de gasten op straat rondhangen.
3: Er worden ook wel gewoon meer aangiftes gedaan en door de vele camera's in de straten is de pakkans ook groter. De luchthaven van München in Duitsland is vanochtend een tijd lang volledig stilgelegd nadat piloten mogelijk een verdachte drone hadden opgemerkt. Beide start- en landingsbanen werden gesloten. De politie heeft de omgeving onderzocht. Er werden geen drones gevonden en na een uurtje kon het vliegverkeer weer hervatten. Het Israëlische leger roept inwoners van Zuid-Libanon opnieuw op om te evacueren, omdat het nieuwe luchtaanvallen gaat uitvoeren op doelwitten van de pro-Iraanse militie Hezbollah. Er geldt nogthans een staakt het vuren, maar zowel Israël als Hezbollah blijven het schenden. Gisteren vielen er nog 11 doden in Libanon bij Israëlische aanvallen op 30 plaatsen. En de Amerikaanse president Donald Trump is gezond, maar hij moet wel vermageren. Dat blijkt uit zijn laatste medisch onderzoek. De resultaten daarvan zijn vrijgegeven omdat veel Amerikanen twijfelen aan de fysieke en mentale gezondheid van hun president. Maar hij zou dus in uitstekende gezondheid zijn. De artsen raden hem wel aan om gezonder te eten en om meer te bewegen. Het zijn dit weekend opnieuw de archeologiedagen in Vlaanderen. Meer dan 150 sites en musea zijn open. Vaak met een interactief programma, ook voor kinderen en jongeren. Je hoort Benedikt Helegeer van de organisatie.
5: Het is echt een unieke kans om archeologie van dichtbij te ontdekken en zelf te ervaren. Heel wat activiteiten kan je zelf aan de slag gaan als archeoloog. En willen we iedereen laten kennismaken met het verleden onder onze voeten en het draagvlak van die boeiende wetenschap dat archeologie is vergroten.
3: Ja, het volledige programma vind je op www.archeologiedagen.be. De voorbije edities lokten de archeologiedagen tot 20.000 bezoekers. En het weer nog, het is droog met af en toe zon bij maxima tot 30 graden. Later deze namiddag is er opnieuw kans op buien en onweer. Morgen meestal droog met zon en tot 24 graden. Maandag opnieuw kans op buien in de loop van de dag.
2: Eén file dan ook op onze snelweg waar je meer dan 10 minuten verliest. En dat is op de E40 richting kust. 25 minuten extra daar tussen Loppem en Jabbeke de Haan. Komt daar door een defecte bus.
6: Dit is Joe.
7: Greatest Hits met Astrid Philips.

6 over 12. Deze Baila mee. En zo is de zomer toch weer teruggekomen. Je half dagje geleden afscheid van moeten nemen. En het gemis is er al hoor. Enfin, het zou kunnen dat het intussen toch weer warm is daarbuiten. Maar ik zit het hier al even, dus ik weet het niet helemaal. Maar vanochtend vond ik het toch wel gewenst om terug een lange broek aan te trekken. Gesloten schoenen. Stevig contrastje met de voorbije dagen. Want poef, het is zeer warm geweest. Het was snakken naar een regendruppel tot na de barbecue dan ook liefst. En zo was het gisteren ook helemaal. Maar dan is het eruit gevallen. Het was niet te doen vannacht. Ik weet niet hoe dat bij jou was, hè, maar ik woon in het centrum van het land. En daar was het gieten, gieten, gieten. Daar was het donderen, donderen, donderen. Dus zeer weinig slapen. Dus ik heb de muziek even nog aangepast. Ja, gewoon dus nodig. Maar ik weet, jij bent er ook al bij. Dus dat gaat het helemaal gezellig maken. Gaat het helemaal goed maken. Cas Witter-Wulje is er bijvoorbeeld al bijgekomen in onze app. Net zoals Jean-Paul Korthout, Mia Lippes, Mario de Wilde, Rudolf Driessen. Zeer fijne middag. Zeer fijn ook dat jij mee komt genieten van de greatest hits hier bij Joe. En je weet het, hè, dat deze er dus ook aan te pas kwam. Wake Me Up is dit van Avicii en Ello Black.

bent als Kortrijk de kust te campen. Een druppeltje en niet meer dan dat aan jullie berichtjes te lezen. Maar Opwijk daarentegen, jongens. Eén en al verkoeling daar vannacht. En vooral ook niet slapen. Zeer veel donderslagen horen voorbij komen. Het was de moeite. Dus dat betekent ook wel dat ik je echt wel op mijn trip ga mee moeten nemen. Sorry, maar ik ga het hier geregeld laten knallen. Mijn slaap. Liet te wensen over. Mijn wallen zijn zeer aanwezig, dus kleine verontschuldiging, maar we gaan dat wel fixen. En met de juiste muziek komt dat helemaal goed. Dat ga je de komende uren nog wel merken, want tot 3 uur deze middag blijf ik hier bij jou. Maar nu toch nog even naar gisteravond, toen ik op een hete barbecue zat, toen hier in de studio's van The Voice van Vlaanderen in Vilvoorde de temperatuur ook behoorlijk de hoogte inging voor de finale dus van The Voice van Vlaanderen, waar Walter Grootaars nog eens van zich liet horen in een blitzbezoekje. Laura Tesoro, die net op spoed had gelegen met een appendixoperatie, die was er ook, hoor. En dan moest de winnaar nog gekozen worden, alsof het allemaal nog niet spannend genoeg was. De winnaar, jawel, zat in het team van Koen Wouters. Bas, de enige kandidaat van Koen die nog overbleef. Oh, om dat feestje toch wel niet zeker. Mag dus 25.000 euro op zijn bankrekening verwachten en een single uitbrengen.

0: Okay, Chelsea, welk pareltje wordt het uit onze grote 90s muziekwinkel?
1: Uit 98 had ik graag Britney Spears gehoord. En dan uit 92 Rhythm is a Dancer.
0: Okay, Chelsea, draai je maar. En wat kies jij uit onze grote 90s muziekwinkel? De 90s Top 500 van Joe. Stem jouw favorieten in de ultieme 90s lijst. In de Joe-app of op joe.be. De 90s Top 500. Een hele week lang 90s hits. En een prachtig prijzenpaleis vol schitterende cadeaus.
1: Mag ik die Britney Spears nog wisselen voor een Roxette misschien?
0: Vanaf maandag bij Joe. Good times. Great music.
2: Dit is Joe. Euroshop. Euroshop Roeselare. Meubelen, keukens en sanitair. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
3: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt, want dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en extreem lange bescherming. Het echte verfwerk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
4: Vrouw Wies.
5: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
1: Oh, wauw. Oh.
6: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
1: Wow.
6: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles.
1: Oh.
6: Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
1: Yuzu.
6: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
7: Knaldi.
8: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,25.
9: Check de promo.
8: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
10: Het is Bol-tiendaagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag zonbescherming van Nivea tot 55% korting. En Bocamp kampeerartikelen tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
11: Good times.
12: Great music.
11: Dit is Joe.

Alone and Far From Over. Het zal wel, zelfs al zitten we in het staartje van de week, in het staartje van de maand mei. We blijven gaan uiteraard met zometeen wat 90s muziek erbij. Ja, daar kunnen we ook niet aan voorbij, hè, want overmorgen, vanaf maandag, duiken we met jou de 90s top 500 in met jou. En hopelijk ook met muziek van Roxette. Die hebben namelijk in de jaren 90 heel veel betekend. Ik denk dat ik ze op elke verzamel-cd die ik toen had aangekocht, zowel had staan. Dus logisch ook allemaal. Dus logisch ook dat je ze in de 90s top 500 stemt. Doe dat ook nog even via onze website joe.be. En als je toch nog niet helemaal overtuigd zou zijn, ik ga ze er zo meteen nog eens bij halen. Nog eens het beste van zichzelf laten geven. En ik doe dat ook niet zomaar vandaag. Kijk nog maar eens naar de kalender. Het is 30 mei. En dat betekent de geboortedag van de helft van Roxette. De geboortedag van Marie Frederiksson. Ja, nu kan je niet anders dan hen een stem geven. Roxette komt er zo meteen aan. Na het plezantse toch wel van Ed Sheeran. Deze Aziza.

0: Ze mocht maar 61 worden, de Zweedse Marie Fredriksson. Geboren op deze 30e mei 1958. Net dus te horen met Fading Like a Flower. Het zou zo goed zijn, vind ik, om die volgende week ook ergens te horen voorbij komen in de 90s Top 500. Straks doe ik trouwens nog een paar jaren 90 voorstellen. Een paar muzikale jaren 90 voorstellen. Dus als je nog inspiratie zoekt, hier bij Joe is het te doen. Zometeen dan Too Shy van die band die nooit volwassen lijkt te worden. Zo lijkt dat toch, vind ik, met een bandnaam als Kajagoogoo. Het is voor zometeen, maar eerst nog eens kijken hoe het gaat op de weg. Twee files daar op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Dat is 30 minuten extra op de E40 richting Kust tussen Loppem en Jabeke de Haan. Daar staat nog steeds die defecte bus. En dan is het ook aanschuiven op de E313 richting Antwerpen. Kwartier extra daar tussen Ronst en Antwerpen-Oost.
1: Dit is Joe.
2: Greatest Hits met Astrid Philips.

0: takes over, ja wat dan hè? Dan komt Cher er bijvoorbeeld ook aan te pas, want die heeft ook wel iets te zeggen om te zingen over de love. En ik geef maar mee, het is een hitje uit 91, dus geef het gerust ook een stem voor je 90's top 500. Een stem aan love en understanding.
1: Wie wint vanavond bij VTM het tweede seizoen van The Floor? En wie wint bij VTM 2 de finale van de Champions League? PSG of Arsenal? Je ziet het vanavond bij VTM en VTM 2.
2: Lotto is op zoek naar een maag.
3: Een maag?
2: Met een baksteen erin.
3: Ah, zo.
2: Om je droomwoning te bouwen.
3: Ik zie graag een strakke fermette.
2: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
3: Hoe dan?
4: C'est si bon.
2: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
5: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
6: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
7: Immoscoop!
8: Nee, Immoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat stof hier.
7: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
5: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Immoscoop, man?
6: Och, jongens.
5: Dat is wel een held, hè.
9: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
10: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huis.

0: Kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
1: Krevel. Leef beter.
2: Oh, amai, die ceviche was lekker.
1: Ja, hè?
3: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
1: Zegt hij? Bancaria no funciona? Waar, ons kaart werkt niet.
2: Schat, blijf kalm.
1: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
2: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
1: Ah, ja, tuurlijk, Kate. Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee. Samen bakken na school? Das.
4: Wow.
1: Van Vibra. Van muffin magie tot blinkende oogjes.
5: Maak ik dit vanaf nu elke dag, papa?
1: Dat is toch echt wel...
4: Wow.
1: Haal alles in huis voor een klein feestje bij Vibra. Nu 120 mini-cupcake-vormpjes voor maar €1,39. Das.
5: Wow.
1: Van Vibra. Profiteer nu bij Torfs van onze mid-season deals. Met kortingen tot -50% op een deel van onze collectie. Sterk in je schoenen?
6: Das.

Love and Understanding van Cher tot bijna 10 voor 1 op jouw zaterdagmiddag. En eergisteren was het dan, denk ik, hè, toen waren we donderdag, toen Meteor een nieuwe single dropte met de naam Nooduitgang. Waarmee je trouwens vooral een positieve boodschap wil brengen met die nooduitgang. Want hoe donker het soms ook allemaal wel niet kan lijken, er is altijd wel een nooduitgang. Als je denkt van, ah, die single, dat zegt mij wel iets. Ja, hij passeerde vanochtend bij Kleymans en Van Geel. Dat heb je misschien wel gehoord daar. Nu, ja, ik heb Meteor toch ook nog even meegebracht met iets minder recent werk dan wel. Meteor en Fleming samen zo meteen in Niet Nodig. Na hier nog even de man erbij te halen waarvoor superlatieven werden uitgevonden en dan nog woorden tekortschieten. Hè. Dit is Father Figure van George Michael.

En nog eentje voor 1 uur tussenduwen dan met icoon Chameleon, de man die een universum op zich is. En ook een klein beetje een muzikale held te horen voor mij. Ja, ja, we can be heroes voor meer dan één dag. Dit is nog David Bowie.

0: zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Samen er iets moois van bakken? Dat is van Vibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer van Vibra.
2: Hallo daar, op deze iets minder hete dag misschien dan we gewend zijn, maar het enthousiasme blijft wel net zo uitbundig als de voorbije dagen. Met Taylor Dane zo meteen. Tell it to my heart na het nieuws van 1 met Niels Rosa Peralta. Goedemiddag.
3: Een goedemiddag. Het Antwerpse jeugdparket krijgt meer zware dossiers. De liberale vakbond verandert van naam en president Trump moet vermageren. Al maar meer jongeren in Antwerpen plegen zware feiten, zoals poging tot moord, doodslag en onopzettelijk doden. Het Antwerpse jeugdparket registreerde vorig jaar 65 PV's. Dat is een record en ook het hoogste aantal van het land. Jongeren die spijbelen lopen meer risico om in het criminele milieu te belanden. Dat zegt jeugdadvocaat Chantal van den Bos.
4: Ze schamen de straat af, ze komen in contact met foute vrienden. En op dat moment is het natuurlijk gemakkelijker om terecht te komen in een verkeerde groep. Wat dat dan tot gevolg heeft dat ze soms dan wel feiten plegen. Daarom is het ook zo belangrijk dat de school mee aan preventie doet. Dat ze nakijken dat er spijbelcontracten zijn en dergelijke meer. Om juist te vermijden dat de gasten op straat rondhangen.
3: Er worden ook wel gewoon meer aangiftes gedaan. En door de vele camera's in de straten is de pakkans ook groter. De liberale vakbond ACLVB verandert na 130 jaar van naam en heet voortaan Synova. Het is een samenvoegsel van het Griekse syn, dat betekent samen, en het Latijnse nova, dat betekent nieuw. De voorzitter wou het woord liberaal uit de naam, omdat de vakbond niet meer gelinkt wil worden aan de liberale partij anders. En bij Russische en Oekraïnse drone- en raketaanvallen zijn vannacht verschillende doden en gewonden gevallen. In Rusland zouden al zeker 3 mensen om het leven zijn gekomen. Er is daar ook brand uitgebroken in de buurt van een oliedepot en aan een tanker. In Oekraïne zijn dan weer inslagen gemeld op 7 verschillende plaatsen. Daar spreken ze van 1 dode en 5 gewonden. De Amerikaanse president Trump is gezond, maar hij moet wel vermageren. Dat blijkt uit zijn laatste medisch onderzoek. De resultaten daarvan zijn vrijgegeven omdat veel Amerikanen twijfelen aan de fysieke en mentale gezondheid van hun president. Maar hij zou dus in uitstekende gezondheid zijn. De artsen raden hem wel aan om gezonder te eten en meer te bewegen. En als je nog een leuke activiteit zoekt dit weekend, dan kan je een archeologische site of een museum bezoeken. Want het zijn vandaag en morgen de archeologiedagen in Vlaanderen. Meer dan 150 sites en musea zijn open. Vaak met een interactief programma, ook voor kinderen en jongeren. Je hoort Benedikt Heligeer van de organisatie.
5: Het is echt een unieke kans om archeologie van dichtbij te ontdekken en zelf te ervaren. Heel wat activiteiten kan je zelf aan de slag gaan als archeoloog. En willen we iedereen laten kennis maken met het verleden onder onze voeten en het draagvlak van die boeiende wetenschap dat archeologie is vergroten.
3: Ja, het volledige programma vind je op www.archeologiedagen.be. De voorbije edities lokten de archeologiedagen tot 20.000 bezoekers. Het is droog met af en toe zon bij maxima tot 30 graden. Later deze namiddag is er opnieuw kans op buien en onweer. Morgen meestal droog met zon en tot 24 graden. Maandag opnieuw kans op buien in de loop van de dag.
2: 2 files op onze snelwegen dan nog, waar je meer dan 10 minuten verliest. En we beginnen met de langste file. Dat is een half uur extra op de E313 richting Antwerpen tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. 25 minuten extra dan op de E40 richting Kust tussen Loppem en Jabeke de Haan. Daar staat nog steeds een defecte bus.
0: Dit is Joe.
6: Greatest Hits met Astrid Philips.

7:07 op jouw zaterdagmiddag, waar de zon toch, jawel hoor, ook weer schittert, net zoals muziek hier bij Joe. En ik zeg dat uiteraard met een klein beetje voorkennis, want ik weet bijvoorbeeld al dat ik Stevie Wonder nog ga draaien. Dat vind ik altijd een leuke om naar uit te kijken. Maar oh ja, ook die 90s muziek natuurlijk. Dat zijn de hoogtepuntjes deze dagen toch ook wel hoor. Zeker ook als die van Maria McKee mag komen bijvoorbeeld. Die van die goede knuffelrocksfeer komt brengen met Show Me Heaven. Met een stevige uithaal ook erin. En dat vind ik altijd plezant om even mee te zingen of iets wat erop lijkt alleszins. Onmisbaar sowieso ook voor de 90s top 500 van komende week van overmorgen. Dan gaat die van start. En stem daar gerust nog op, want het zijn jouw laatste kansen. Tot morgenavond kan je nog stemmen via onze website joe.be op jouw favorieten van de jaren 90. Inspiratie genoeg hier dus bij Joe, met zometeen Maria McKee na deze nog, de Scissor Sisters.

Goed, toch? Stel mij niet teleur. Zet hem vooral dus in de 90s top 500 van volgende week. Ik kijk daar zelf keihard naar uit om mijn kinder/tiener/pubertijd zo'n klein beetje te herbeleven. Met dank aan die muzikale trip down memory lane. Dat gaat het echt wel worden, hè. Maar net zo goed alles er rond en niet alleen muziek. Want Sven en Anke bijvoorbeeld, die nodigen iedere dag opnieuw 90s volk uit. Dat klinkt een beetje raar als ik dat zo zeg, maar van die figuren die niet weg te slaan waren, gewoon hè, van uw scherm in de jaren 90. En dan wordt hier ook nog iets, dat heb je misschien ook wel de voorbije week al gehoord, iets iconisch, plezant geïnstalleerd als zijnde het Prijzenpaleis. Dat klinkt ook al waanzinnig goed, zou ik denken. Het Prijzenpaleis waar jij alleen maar voordeel uit kan halen. Want het Prijzenpaleis van onze collega's hier, daar kan je zotte prijzen winnen. En daar mag je vooral ook wel even je hoofd breken over Belgische franken. Hoe ging dat eigenlijk ook alweer? Een strijkijzer, om nu maar iets te zeggen, maar dat zit er denk ik nu wel net niet tussen. Hoeveel Belgische franken zou zoiets waard kunnen zijn? Begin daar toch al maar eens over na te denken, sowieso. Terwijl we hier dan verder gaan met de muziek van Sister Sledge bijvoorbeeld. Hè. Uit 1977 is dit er eentje. Last in Music.

0: Zee de Vos.
1: Ja, Lemmes.
0: Zie eens, ik heb de Andalous mee voor onze barbecue.
1: Schitterend, bij zo'n sausje hoor, een lekker stukje vlees. Hoe heb je je steekt liefst?
0: Doorbakken.
1: Zeker?
0: Nee, ik bedoel dat je moet doorbakken, want ik heb honger. Oh, ja. Al 140 jaar, de smaaksensatie van elke generatie.
2: Dat is
3: de Vos Lemmes. Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
4: Oh, geweldig. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
3: En met extra korting. Let's go. Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. 29 tot 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
6: 3, 2, 1.
7: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
6: Sorteren kan je zo meteen.
8: Rico Planet is nu zondag open. Krijg met je getrouwheidskaart 20% korting op alles. Vanaf 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% korting bij aankoop van 3 artikelen. Enkel bij Rico Planet. Voorwaarden in de winkel.
9: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
10: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
9: En dan met een promo die kan tellen.
11: Tegen de honger die komt.
9: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.

dat Alex Warren daar weer iets plezants mee doet. Hè. En dat kan hem wel. Goedemiddag, straks is het nog eens aan jou. Of mag jij nog eens een noodnummer uitkiezen? Een nummer waar je nood aan hebt. Oh jawel. En voor de sport, zoek het gerust ook in de 90s. Heel graag zelfs. Maar hier en nu dan graag op zijn 80s voor een magistrale, geniale Stevie.

0: straks om 6:30 dan. Dat is nog zeer ver weg. Maar het zou toch best kunnen dat jij keihard aftelt naar 6:30. Want dan gaan de deuren van de Lotto Arena in Antwerpen nog eens open. Voor de schurende stem van Tsukiro, die sinds begin jaren 80 al muziek maakt en nog steeds bezig is. En hij heeft met andere woorden wel wat muziek te brengen. Doet hij dus ook in een uitverkochte Lotto Arena vanavond. En bij net zo geen 30 graden zou denk ik wel eens heel erg zweten kunnen worden. Zeker ook als hij Baila Sexy Thing begint te zingen. Zometeen al even opwarmen daarmee. Nu nog eens kijken hoe het gaat op de weg. Het is 1:30 en 3 files op onze snelweg waar je meer dan 10 minuten verliest. Een 30 minuten extra op de E313 richting Antwerpen tussen Massenhoven en Borgerhout. 25 minuten erbij op de E40 richting Kust tussen Loppem en Jabbeke de Haan. Die defecte bus zorgt nog steeds voor ellende daar. En dan nog een kwartier erbij op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen Centrum en Antwerpen Oost. Ook daar een defect voertuig.
1: Dit is Joe.
2: Greatest Hits met Astrid Philips.
3: Let me see you dance, baby.

0: don't go. Nee, zeker ook niet als je graag even zelf de muziek bepaalt hier bij Joe. Want dat kan, dat mag hier vandaag weer allemaal met een noodnummer dus. En hopla, jouw officiële go daarvoor, voor dat noodnummer werd nog eens gegeven. Dus de app is met andere woorden helemaal klaar ook om jouw nummers te ontvangen. Die waarbij jij denkt, dit hier en nu op de radio en mijn dag wordt meteen een pak plezanter. Als het even kan, zou ik dat eigenlijk ook wel heel leuk vinden. Moest je jouw noodnummer kunnen beleven met muziek, met iets vanuit de jaren 90. Gewoon om helemaal in de stemming te komen voor die 90's top 500 van komende week. Dus een noodnummer, een nummer waarbij je denkt, yes, dit hier vind ik fantastisch, leuk, gaat mijn dag alleen maar beter maken. En zoek het dus zeker en vast ook in de jaren 90. Verras mij. En zet er gerust ook bij waarom ik precies jouw noodnummer moet draaien. Zometeen naar Milo nog en Howling at the Moon.
1: Wanneer was jij het gelukkigst? Wat doe jij om te ontsnappen aan de rat race? En wat is jouw happy place? Het ultieme levensgeluk vind je op zondagvoormiddag bij Anne van Elzen in Viva La Vida.
2: En deze zondag heb ik Otto-Jan Ram te gast.
3: Mijn dochter kan eigenlijk best goed zingen en luid en vol overtuiging. En ik zei, ik denk dat ik dat kan spelen. En toen was ik aan het spelen en zij zo mee en dat was fenomenaal. Ja, ik vind het leuk. Ik vind dat heel leuk dat muziek ook voor hen veel betekent. Zo. Ik hoop dat dat zo blijft.
2: Viva La Vida met Anne van Elzen en Otto-Jan Ram.
1: Zondag vanaf 10 uur bij Joe.
4: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
2: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
4: Immos Koopman.
6: Ise, nieuwsflash. Het KMI waarschuwt voor zwaar onweer met rukwinden tot 90 km per uur. Wacht, heb jij een rechtstreekse lijn met KMI of wat?
7: Daar straks al een melding gehad van HLN.
6: Amai, is het snel.
8: Met de HLN-app ben je als eerste op de hoogte. Volg de laatste updates live. Luister elke ochtend naar de nieuwsverhalen van de dag en bekijk het nieuws in onze video's. Download nu gratis de HLN-app. HLN, de hartslag van Vlaanderen.
9: Vrouw Wies.
10: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
11: Dit is Marcel, beroepsinbreker.
12: Zeg, slimmerik die Homeris installeerde. Ja, jij die koos voor dit all-inclusive alarmsysteem. Materiaal, onderhoud, telebewaking, de tussenkomst van een bewakingsagent. Je had me wel mogen vertellen dat er ook een oproep naar de politie bij zit.
11: Met

zo hard klaar voor de jaren 90? Voor de hele 90s top 500. Er zijn waanzinnig veel toffe... Het is verschrikkelijk om uit te kiezen, maar er zijn zoveel leuke suggesties binnengekomen uit de jaren 90. Allemaal noodnummers die gedraaid zouden kunnen worden op dit moment. Bijvoorbeeld Shari van de Ven, die stuurt Dance to Trance met Power of American Nazis. Oh, jongens toch. Gina G, Just a Little Bit. Gnarls Barkley met Crazy. Wat komt er? The Road to Mandalay, Bittersweet Symphony van de Verve. Brohim van Pennywise had ik ook heel tof gevonden, maar we hebben dat niet eens volledig. Dat is een beetje sneu, maar ik snap het misschien ook wel een beetje. Maar wel heel cool. De Dinky Toys is ook een paar keer binnengekomen. Net als Def Dames Dope Summer Jam. En ik kan er nog wel even blijven doorgaan, hoor. Het is niet zo super simpel geweest, maar weet dat jij gewoon moet stemmen op al die toffe suggesties die net passeerden. En dan komt het komende week sowieso wel aan bod. Maar voor nu, de suggestie van onder andere Veerle Lammens, want het is wel degelijk een paar keer binnengekomen. Dat nummer, dat past met het weer van voorbije nacht. Zeker als je in het centrum, zoals ik, van het land woont. Daar was het met heel veel onweer te doen. Het is dan ook nog eens de openingsdans geweest, of toch de intro van het nummer was de openingsdans voor Veerle Lammens. Het gaat wel degelijk over AC/DC en Thunderstruck.

ACDC en Thunderstruck, de nummer 6 trouwens van vorig jaar in de 90s op de 500. Benieuwd waar hij deze keer belandt. Ha, even op adem komen dan misschien. Zometeen nog met Celine Dion eraan de pas. En nu wel George Ezra.

0: uw co-piloot voor de festivals. Lees de hele zomer ongezouten recensies en ongeëvenaarde festivaltips.
1: Tip voor de vrouwen. Ga in transitie naar man en schuif minder lang aan bij het wc.
0: De concerten die u niet mag missen en gratis festivaltickets.
1: Sorry, maar ik vind Rosalia de belloperis van een Aldi.
0: De Humo XL. Dubbel dikke lees, kijk en luister tips voor zwoele zomeravonden. Nu dinsdag in de winkel.
2: Humo!
3: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt...

0: Dit is Toyota. Info en voorwaarden op toyota.be. Knaldi.
1: Nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
2: De greatest hits zijn nog lang niet opgesoupeerd. Nee, ik heb nog een schone lading gevonden. Ik trap zelfs af met een donders goede Black Eyed Peas. Eén brok optimisme in I Got a Feeling. Na het nieuws van 2 met Niels Rosa Peralta. Goedemiddag.
3: Goedemiddag. De politie heeft vuurwapens gevonden op een flixbus. De liberale vakbond verandert van naam. En in Laos zijn 5 goudzoekers die vastzaken bevrijd. Langs de E40 in Jabeke richting Oostende is de politie binnengevallen op een flixbus. Een van de chauffeurs belde de politie nadat hij een wapen had gezien. De bus is dan gestopt op de pechstrook. Je hoort Anne Berger van de federale politie.
4: De wegpolitie heeft in samenwerking met de politiezone het Hout alle mensen van de bus laten stappen. Iedereen is gefouilleerd en de bus wordt eigenlijk volledig doorzocht ook. Intussen zijn er wel al 2 vuurwapens aangetroffen op het toilet in de bus. Maar dus het verder onderzoek loopt daar momenteel nog. Er zijn 2 rijstroken open in de richting van de kust.
3: Het verkeer wordt aangeraden om de afrit in Loppem te nemen. De liberale vakbond ACLVB verandert na 130 jaar van naam en heet voortaan Synova. Dat is een samenvoegsel van het Griekse syn, dat betekent samen, en het Latijnse nova, dat betekent nieuw. De voorzitter wou het woord liberaal uit de naam, omdat de vakbond niet meer gelinkt wil worden aan de liberale partij Anders. En in Laos zijn 5 van de 7 goudzoekers bevrijd die al meer dan 10 dagen vastzaten in een grot. De mannen raakten in de problemen nadat de grot overstroomde door zware regenval. Enkele andere goudzoekers konden nog ontsnappen en verwittigden de hulpdiensten. Er zijn ook nog altijd 2 mensen vermist, maar de kans dat zij nog leven is klein. En het weer nog. Het is droog met af en toe zon bij maxima tot 30 graden. Later deze namiddag is er opnieuw kans op buien en onweer. Morgen meestal droog met zon en tot 24 graden. Maandag opnieuw kans op buien in de loop van de dag.
2: 3 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file, dat is op de E313. 1,5 uur extra richting Antwerpen tussen Massenhoven en Borgerhout. 25 minuten op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout ook al. Daar staat een defect voertuig. En nog steeds die defecte bus op de E40 richting Kust tussen Loppem en Jabeke de Haan. Daardoor ook 21 minuten extra.
5: Dit is Joe.
6: Greatest Hits met Astrid Philips.

Keys, I got a feeling that tonight is gonna be a good night. Maar die middag hier, die werd ook nog steeds zeer fijn hoor. Heel welkom hier bij Joe om 2:07 dus op dit moment. Vraag ik me eigenlijk ook af, zit de temperatuur nog goed daar buiten? Het duurt namelijk zo'n 5 minuten eer ik hier buiten en binnen geraak. Dus ik ben een klein beetje afhankelijk van jou als het op die weetjes aankomt. Maar in de verte zie ik de zon zo precies toch nog schijnen. Dus dat ziet er wel oké uit. Beter vooral ook dan die bakken water die vannacht uit de lucht vielen. Ja, die blauwe schelp die in onze tuin nog stond, in no time helemaal gevuld. Ja, elks nadeel zijn voordeel zeker. Hè. Om in die sfeer te blijven trouwens van die zwembadjes, heb ik zo meteen Teddy Swims voor jou klaarstaan. Na de diamanten stem van Neil Diamond dus.

was al Lose Control and The Door, maar dit hier vind ik echt wel zijn leukste tot nu toe, hoor. Die Mr. No Air All. Ja, dat ritme, dat zit gewoon zo leuk. Daddy Swims kreeg je net, die hiermee binnen een klein maandje trouwens het podium van Rock Werchter betreedt. Straks dan nog eens de 90s induiken met onder andere die boysband waarvan we eigenlijk niet wisten dat we ze in onze pubertijd en ver daarbuiten nodig hadden. Maar jongens, dat was het zeker wel, hoor, met de Backstreet Boys. Als ik de app er dan intussen nog eens bij haal, het is niet alleen zweten bij de Backstreet Boys straks, maar ook duidelijk terug bij hete temperaturen tot 30 graden zelfs. Dit is Ultravox nu en Vienna.

0: Dat is niet alleen een wereldnummer van Ultravox, maar dat is ook de dochter van Yves Christiaens, want die stuurt in de app: wat een mooi liedje. Dat komt goed uit ook om onze dochter Vienna wat moed te geven voor de komende examenperiode. Ja, it's that time of the year again. Veel liefs van mama en papa en broer Neo bij deze dus.
1: Deze week in Date Night. Licht aan of uit?
2: Licht aan, ik moet alles kunnen zien.
3: Date Night.
2: Snacks ben ik volledig in mijn blote. En mijn man draagt een flanellen pyjama.
1: Date Night.

0: even serieus, is die mail nu Waterval van K3 aan het zingen? Ja, maar ja, die zal wel gepasseerd zijn met die om te zien. Dat is ergens logisch ook natuurlijk.
1: Want het feest van de Vlaamse muziek is weer helemaal terug. Je hoort en beleeft er live de allergrootste hits van het moment. Tien om te zien. Zorg dat je erbij bent op 14 en 15 juli aan het strand van Middelkerken. Haal je tickets op vtmtickets.be.
2: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
3: Sorry, Parties WK.
4: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung Tab A11 Plus 11 inch tablet voor €199. Alleen bij Mediamarkt.
5: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
6: Of je nu een krantenfan of een magazinemens bent, op kiosk.be vind je altijd de beste leesdeals. Van HLN tot Dag Allemaal en van de Morgen tot Humo. Lees je favoriete krant of tijdschrift nu extra voordelig en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.be.
7: Bye bye pluis, hello perfect gedefinieerde krullen en onweerstaanbaar kruidvat voordeel. Nu, Umberto Giannini, 2 plus 2, gratis.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
10: Promo koken.
11: Allee, verras mij eens.
9: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
11: Dat ga ik eens proberen.
9: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
12: Good times.
13: Great music.
12: Great music.
13: Dit is

Bram, goedemiddag. En ik heb hier nog wat klaarstaan hoor voor jou. Want ja, Sukiro, vanavond in de Lotto Arena, die heb ik vorig uur ook al gedraaid. Maar dat zaaltje daarnaast, willen we daar ook eens even naar kijken. Want dat wordt daar vanavond ook behoorlijk zot. Met, oh jawel, de K3 Originals. En dat betekent effectief dat ik straks voor 3 uur deze middag muziek van K3 ga draaien. Want waarom ook is niet. Straks rond 3:15 dan kies jij ook nog eens de muziek. Daar maak ik heel graag nog plaats voor. Maar hier dan en nu dan... een waar icoon uit de 80s.

0: jaar geleden was er nog die concertreeks in München. En daarna zei ze dan, ik zal ongelooflijk lang niet meer te zien zijn. En dat houdt ze helaas zeer goed vol. Adele net nog met Skyfall. Zometeen een portie gezelligheid. Echt wel hoor, in Our House van Madness. Maar nu nog eens even checken hoe het gaat op de weg. 3 files daar, waar je meer dan 10 minuten verliest. En we beginnen met de langste file. Dat is een half uur erbij op de E313 richting Antwerpen tussen Massenhoven en Borgerhout. 25 minuten op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Daar staat een defecte voertuig. En die defecte bus is er ook nog steeds bij op de E40 richting Kust. 21 minuten extra daar tussen Loppem en Jabbeke de Haan.
1: Dit is Joe.
2: Greatest Hits met Astrid Philips.

Zometeen dan heb ik u nog eens nodig om de muziek hier te bepalen. Maar nu heb ik dat de concertkalender nog eens laten doen. Want dan zie je dat we zowat in de laatste lijn zitten voor de K3 Originals. Nog een paar keer, nog tot volgend weekend, treden ze op in de AFAS Dome in Antwerpen. Dat zijn van die gigantisch grote zalen, maar die raken gevuld met heel wat fans. Daar wordt echt heel hard naar uitgekeken door heel wat mensen hier in het land. K3 met Karen, Christel en Kathleen nog eens aan de orde. En ik heb ze er nog eens bij gehaald met zo'n zeer zomers nummer ook. Past wel, denk ik, op een dag als vandaag. K3 is dit met Oya Lele.

0: vanavond dus in de AFAS Dome in Antwerpen. Als het voor jou nu ook gerust iets anders mag zijn wat muziek betreft. Ah, wel, dan heb ik goed nieuws, want het is nog eens aan jou. Jij mag de muziek hier zo meteen bepalen bij Joe. Aan de hand van dat rad waar ik graag aan draai. Je weet het, dat rad dat heeft alle letters van het alfabet op zich plakken. En dan is het uitkijken. Oh, het is nog eens een uitdaging dat je mag aangaan hoor. Want we komen uit bij de letter Q. Daarmee mag je het dus doen. Een band of artiest met beginletter Q. Wat mag het zijn? Laat maar weten via de Joe-app. En dan draai ik de meest gekozen suggestie zo meteen nog naar Fleetwood Mac onder andere.
1: Oké, Wesley, nu is het aan jou. Kies maar uit onze grote 90s muziekwinkel.
2: Uit 1995, Wonderwall van Oasis. En uit 1991, ja, Nirvana natuurlijk, hè, ja.

0: Euroshop. Wedden dat we het hebben? Kijk ook op euroshop.be.
1: Amai, zie. Die kerk in het Schipperskwartier, daar gaan ze een vuurtoren van maken, zeg.
2: Pa, please. Je moet niet alles geloven op de socials, hè.
3: Deel thuis echte feiten en hou fake news buiten. Met het voordelig familieabonnement van Gazet van Antwerpen lees je nu voor €44, 4 maanden lang, met z'n vieren, 4 nieuwsmerken. Het Nieuwsblad, De Standaard, Het Belang van Limburg en Gazet van Antwerpen. Ga naar gva.be/actie.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duck Toiletgel 750 ml voor maar €1,54. Of Sologic oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach. Krevel.
5: Pas, shot en go! Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
6: Krevel. Leef beter.
7: Bij Jumbo scoort je deze week Ben & Jerry's. 1 plus 1 gratis. Hoho, dat is lekker scoren. Dat is de ja van Jumbo.
8: Het is Bol-tiendaagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag zonbescherming van Nivea tot 55% korting. En Bolcamp kampeerartikelen tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
9: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
10: De Proximus Business Packs, wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd online dankzij het snelste netwerk en onze business services en cybersecurity oplossingen. Meer info op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
11: Good times.
12: Great music.
13: Great music.
14: Dit is Joe.

daarbij waar we net uitgekomen. De Q, daarmee mocht jij dus aan de slag. Die moest de beginletter zijn van een band of artiest. Kwam jij uit onder andere bij Quincy Jones, bij Status Quo, bij Queens of the Stone Age, bij Quiet Riot, bij Suzy Quatro. En ja, tuurlijk dat ook heel vaak bij de band Queen. Dus daarvoor gaan we ook gaan. Niet met Too Much Love Will Kill You, want dat is eigenlijk van Brian May. Zou ik ook wel heel graag eens willen draaien, maar dat is voorbij de letter B of M dan. Er is wel een andere plaat van een paar keer binnengekomen van Queen. En die ga ik erbij halen, ook al omdat het een zeer schone is hoor. Queen is dit nu met Love of My Life.

Nog meer greatest hits dan hier bij Joe. Tot 6 uur vanavond, tot aan de start van de finale van de Champions League met PSG tegenover Arsenal. Ze worden geserveerd zo meteen door Jan Bosman liever. Heel veel plezier zo meteen daarmee. En leuk dat je er ook weer bij was hier net nog. Daarom nog één keer trakteren hier met Spargo.

0: zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Samen knoeien tot het perfect is? Dat's
2: wow!
1: Van Vibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer
2: wow!
1: Van Vibra.
3: Ondanks dat we vannacht misschien een beetje zijn ondergeregend, gaan de greatest hits natuurlijk ook de komende 3 uur weer door. En ik ben daar heel graag bij. Met het nieuws van 3 uur nu met Niels Rosa Peralta.
4: Goedemiddag. De politie vindt een wapen op een Flixbus. 5 goudzoekers zijn bevrijd uit een grot in Laos. En Elise Mertens stoot door in het dubbelspel op Roland Garros. Langs de E40 in Jabbeke is de politie binnengevallen op een Flixbus. Een van de chauffeurs belde de politie nadat hij een wapen had gezien. De bus is dan gestopt op de pechstrook. Je hoort Anne Berger van de federale politie.
5: De wegpolitie heeft in samenwerking met de politiezone het hout alle mensen van de bus laten stappen. Iedereen is gefouilleerd en de bus wordt eigenlijk volledig doorzocht ook. Intussen zijn er wel al 2 vuurwapens aangetroffen op het toilet in de bus, maar dus het verder onderzoek loopt daar momenteel nog.
4: In Laos zijn 5 van de 7 goudzoekers bevrijd die al meer dan 10 dagen vastzaten in een grot. De mannen raakten in de problemen nadat de grot overstroomde door zware regenval. Enkele andere goudzoekers konden nog ontsnappen en verwittigden de hulpdiensten. Er zijn ook nog altijd 2 mensen vermist, maar de kans dat zij nog leven is klein. En sport. Op het tennistoernooi van Roland Garros heeft Elise Mertens zich geplaatst voor de 3e ronde van het dubbelspel. Samen met haar Chinese partner Shuai Zhang schakelde ze een Argentijns-Duits duo uit in 2 korte sets, 2 keer 6-1. En het weer nog. Het is droog met af en toe zon bij maxima tot 30 graden. Later deze namiddag opnieuw kans op buien en onweer. Morgen meestal droog met zon en tot 24 graden. Maandag dan opnieuw kans op buien in de loop van de dag.
3: Het is 2 minuten over 3. 4 files heb ik voor jou richting kust op de E40 tussen Loppem en Jabbeke de Haan. Je hoorde het net in het nieuws met die bus die daar werd tegengehouden. Dat zorgt daarvoor een vertraging van 25 minuten. Antwerpse ring richting Nederland tussen de Kennedy-tunnel en Antwerpen-Oost ook 25 minuten. Richting Antwerpen op de E313 staat file tussen Ranst en Antwerpen-Oost. Daar verlies je een kwartier. En op de Brusselse buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem komen 5 minuten bij. Op andere plaatsen mocht je daar op dit moment in de file staan, daar verlies je minder dan 5 minuten.
6: Dit is Joe.
0: Greatest Hits met Jan Bosman.

Steve Miller schreef dit nummer zelf en vond zijn inspiratie nadat hij Diana Ross had ontmoet tijdens een of andere vakantie. En hij vond dat zo magisch om Diana Ross tegen te komen dat ja, Abracadabra eigenlijk niet ver te zoeken was. En hij schreef er een heel groot en bekend nummer rond dat ook bij ons hoog in de hitlijst heeft gestaan. Als je op zoek bent naar heel wat artiesten die in de loop van de namiddag langskomen en dan vooral grote namen, dan moet je vooral blijven luisteren. Want onder andere deze Madonna zit erbij met Vogue, de bewegingen thuis mag je zelf maken. En zometeen is er ook nog Lady Gaga en Bruno Mars die het samen doen op Die With A Smile. En je weet het, je mag in de loop van de middag ook meewerken aan dit

Lady Gaga samen met Bruno Mars en Die With A Smile. Ze zaten heel toevallig in dezelfde opnamestudio een eigen album af te werken. En op een gegeven moment dronken ze waarschijnlijk samen koffie. En Bruno Mars liet aan Lady Gaga een onafgewerkt nummer horen. Gaga was daar onmiddellijk weg van en zei van kom, we gaan daar samen aan werken. En hebben dus samen die Die With A Smile opgenomen met een grote hit tot gevolg. En dat was eigenlijk een beetje een verrassing voor alles en iedereen. Zelfs voor de uitgevers, de muziekuitgevers van beide artiesten. Maar dus ook weer hoog in de hitlijsten terechtgekomen. En met veel plezier hier nog eens gedraaid op Joe. Here Comes The Sun. Ik kijk naar buiten. Dat gaat waarschijnlijk niet lukken. Ik

0: doe jij om te ontsnappen aan de rat race? En wat is jouw happy place? Het ultieme levensgeluk vind je op zondagvoormiddag bij Anne van Elzen in Viva la Vida.
1: En nu zondag is mijn gast Otto-Jan Ham.
2: Als je nu nadenkt over de volledige wereldbevolking en je kan nu met iedereen of kijk om je heen hier in dit gebouw, binnen 100 jaar is niemand er nog. Dat vind ik een heerlijk idee.
1: Viva la Vida met Anne van Elzen en Otto-Jan Ham.
0: Zondag vanaf 10 uur bij Joe.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
4: Nu bij Zeeman. Dames singlets, 3 voor €7. En kinderhemdjes, 3 voor €6. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
5: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
6: Promo koken.
7: Allee, verras mij eens.
5: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
7: Dat ga ik eens proberen.
5: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
8: Je vakantiegeld is weer gestort. Verzilver het bij Gold Republic en krijg met code vakantiegeld 20% korting op de transactiekosten. En maak kans om je vakantiegeld te winnen in goud of zilver. Ga naar goldrepublic.be/vakantiegeld.

Camaro en Femme Like You. Ik heb het beloofd, een centraal thema. En het thema van vandaag en van het hele weekend trouwens, dat ligt voor de hand. De 90s Top 500. Vanaf maandag hier op Joe te horen. En daarvoor kan je trouwens nog altijd stemmen. Jouw favoriete doorgeven, dat kan via joe.be of de Joe-app. En vandaag dus als centrale thema ga ik op zoek naar 90s hits waarvan jij vindt dat die altijd al te weinig aandacht hebben gekregen. Meestal ook te laag staan in de lijst of zelfs helemaal niet in die lijst staan. En waarmee je dus ook tegelijkertijd zoveel mogelijk luisteraars nog wil overtuigen om te stemmen voor jouw voorstel. En dat nummer dan volgende week terug te kunnen horen in de 90s Top 500. Welke nummers denk je dan allemaal aan? Open de Joe-app en stuur mij titel en uitvoerder door van zo'n 90s liedjes. En straks in het programma pik ik er dan eentje extra uit die ik dan volledig zal draaien. En tot 6 uur ga ik dat elk uur trouwens één keer doen. En terwijl je dan toch op onze app of onze website zit, stuur dan ook meteen maar jouw favoriet door voor de 90s. Want ja, uitstel, je weet, dat is altijd afstel. En stemmen kan maar tot morgenavond 6 uur. Dus vergeet ze niet door te geven, want we willen ook jouw favorieten volgende week in die lijst terug horen. Maar voor nu dus alle extra aandacht aan nummers die dat volgens jou verdienen. Titels, uitvoerders via de Joe-app, meer dan welkom. En straks om 4:15 een nummer extra dat ik volledig zal draaien.

0: Het werd 3:30 met deze Angels van Robbie Williams. Twee files heb ik in de richting van de kust. Eentje op de E40 tussen Loppem en Jabbeke de Haan. Daar is één rijstrook afgesloten. En je verliest daar 20 minuten. En de Antwerpse ring richting Nederland. Daar wordt file gemeld tussen Antwerpen Centrum en Borgerhout. Daar komt een kwartier bij.
1: Dit is Joe.
2: Greatest Hits met Jan Bosman.
0: Wat die 90s nummers betreft waar ik naar op zoek ben, dat mogen nummers zijn die we eigenlijk weinig draaien, hè, die niet veel gehoord worden, maar die toch dikke hits zijn geweest bij ons. Want ik krijg allemaal nummers binnen die al hoog in de lijst staan. Nee, dat is niet de bedoeling. Het moeten nummers zijn die je hoger in de lijst wil krijgen.

Ik had er straks gezegd dat ik de zon hier niet gezien heb en dat het moeilijk zou zijn dat die er zou doorkomen. Maar op andere plaatsen in België heel veel reactie van mensen gekregen waar de zon wel duidelijk te zien is. Dus daarom ook nog eens Katrina and the Waves en Walking on Sunshine. De volgende begint er heel rustig aan, maar het feest barst volledig los. Zo is dit van Shakira.

0: Planet is nu zondag open. Krijg met je getrouwheidskaart 20% korting op alles, vanaf 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% korting bij aankoop van 3 artikelen. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
1: Vrouw Wies.
2: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
3: Maar schatke, zeg je nu aan het stofzuigen?
4: Ja, mocht dat niet misschien?
3: Jij hebt iets nodig van mij, hè?
4: Mama, ik doe dat gewoon voor u.
3: Oh. Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebat-inzamelpunt.
5: Bebat.
3: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.

vorig jaar nog op nummer 236 in de 90s top 500. Deze You en Ten Sharp zingt die. En dat mag natuurlijk wel wat hoger. Net zoals de volgende nummers die werden voorgesteld om hoger in de lijst te stemmen. Dat is het thema van dit weekend. Welke nummers uit de jaren 90 zou jij graag hoger in de 90s top 500 willen horen? Arno werd voorgesteld met Les Jeux de ma mère. Oh, deze is ook wel leuk eigenlijk. En al helemaal vergeten, Jam and Spoon en Ride in the Night. Deze dacht ik dat dat ethisch was. Het is natuurlijk een randgeval, want het werd een hit in 1990. AC/DC en Thunderstruck mag dus ook eigenlijk in de 90s top 500. En dan was er ook...

van Prince hoger in de 90s top 500 te krijgen. En dit duet ook al. Werd doorgestuurd door Karin en ze schrijft: hey Jan, ik heb al 10 nummers ingestuurd en één daarvan is Tell Him van Barbra Streisand en Céline Dion. De mooiste stemmen van het universum kunnen best wel wat stemmen gebruiken om hogerop in de lijst te geraken. Heel veel groetjes van Karin. Ik hoop dat het een aantal mensen op ideeën heeft gebracht die nu gaan stemmen via de Joe-app of joe.be om dus dat duet van Céline Dion samen met Barbra Streisand hoger in de lijst te krijgen of ook al die andere voorstellen. En ik draai één nummer volledig. Elk uur zal dat zijn. Dat heb ik beloofd. En het is een voorstel van Manuela. Met een nummer waarvan ik dacht van, dat staat toch gegarandeerd in de 90s top 500.

Ik ben het gaan opzoeken. Vorig jaar liever geen spoor terug te vinden van de Space Brothers met Forgiven, I Feel Your Love. Misschien toch eens beluisteren en erover nadenken om het toch een paar stemmen te geven, want dit is echt wel pure jaren 90. Good times, great music. Dit is Joe.

Meteen fijne reacties via de Joe-app op deze Forgiven van Space Brothers. Twee Britse producers die dus dansmuziek maakten en er dan telkens een stem bij zochten om het liedje in te zingen. En dat werd dus een hit 1997 voor Space Brothers en die Forgiven. En ja, fijne reacties zei ik al, maar daar zijn we op dit moment eigenlijk heel weinig mee, want je moet er echt voor stemmen om die in de 90s top 500 te krijgen. Dus doe dat even via de Joe-app of joe.be. Kan nog tot morgenavond 6 uur. En dan sluiten we het onherroepelijk af. Dus als jouw stemmen dan niet binnen zijn, dan kunnen we ze er ook niet bij tellen. En achteraf dan niet komen klagen best en zeggen van, ja, maar mijn nummer staat er niet in. Ja, mijn vraag is dan altijd, dat weet je al, heb je ervoor gestemd? Meestal is dan nee het antwoord, dus zorg dat dat dit jaar niet gebeurt, zodat ook jouw favorieten in die 90s top 500 te horen zijn. Vanaf maandagochtend bij Joe te horen. En dat gaat echt een feestje worden de hele week.

0: Ook na 3 uur blijf ik hier, 4 uur zelfs, blijf ik hier de cocktails schenken. En dat onder de vorm van muzikale zonnige singles. Die krijg je onder andere na het nieuws van 4 uur, dus met Niels Rosa Peralta.
1: Goedemiddag. Controles op zwartwerk in de verhuissector. Arsenal en PSG spelen de finale van de Champions League. En exit Arne Slot bij Liverpool. De sociale inspectie heeft vandaag extra controles uitgevoerd in de verhuissector. Omdat de sector gevoelig blijkt voor zwartwerk en fraude. Het is geen toeval dat de controleactie vandaag gepland was, zegt Bart Stalpaard van de inspectiedienst.
2: Wij doen beroep op de gemeentes, de steden, die vaak weten wanneer er een verhuis zal gepland worden. Dus vandaar ook dat wij deze dag vandaag doen. Wij weten dat mensen normaal op het einde van de maand moeten verhuizen, wanneer ze een appartement of een huis huren. Dus vandaar, het is op zich gezond boerenverstand.
1: Bij vorige controles bleek 1 op de 3 verhuisfirma's niet in orde. De resultaten van deze actie zijn nog niet bekend. En over een kleine 2 uur begint de Champions League finale tussen PSG en Arsenal. Dat is dus om 6 uur en dat is opvallend vroeger dan andere jaren. Meestal is dat pas later op de avond. Collega Gilles de Wilde legt uit hoe dat komt.
3: De belangrijkste reden is voor UEFA dat het vindt dat het schappelijk of beter te bekijken valt voor jonge mensen, voor kinderen. Maar het heeft natuurlijk ook een reden hier ter plaatse in Boedapest. Het openbaar vervoer om dat uur is nog doenbaar.
1: En nog voetbalnieuws, want de Engelse voetbalclub Liverpool heeft zijn trainer Arne Slot ontslagen na tegenvallende resultaten. Vorig jaar speelde hij nog kampioen, maar dit seizoen werd Liverpool pas 5e in de competitie. Het is droog met af en toe zon bij maxima tot 30 graden. Later deze namiddag opnieuw kans op buien en onweer. Morgen meestal droog met zon en tot 24 graden. Maandag opnieuw kans op buien in de loop van de dag.
0: Het is 2 minuten over 4. 3 files in de richting van Brussel. Eentje op de E314. Tussen Genk Centrum en Houthalen Helchteren staat file. Dat komt daardoor een ongeval. Je verliest er een kwartier. De Antwerpse ring richting Nederland. Traag tussen de Legrellelaan en Antwerpen Oost. Ook daar komt een kwartier bij. En richting Kust op de E40 tussen Loppem en Jabbeke gaat traag. Daar komen 10 minuten bij op dit moment.
4: Dit is Joe.
5: Greatest Hits met Jan Bosman.

was de perfecte kennismaking met Aha, Take On Me. Het volgende liedje dat ik mag draaien is waarschijnlijk een soort van eerbetoon aan onze kroonprinses Elisabeth, die het afgelopen week heel goed heeft gedaan. Nu eigenlijk over de voorbije jaren, want ze heeft haar diploma gehaald aan de Universiteit van Harvard. En ze is blijkbaar op dit moment haar kot daar aan het leegmaken. Dus als eerbetoon en om haar een beetje te stimuleren en te steunen, is dit Eva Max en Kings and Queens.

Klinkt nog net iets leuker in het Engels uiteindelijk. Hè? Baker Street was dat van Jerry Rafferty. Straks is er weer een oploepje om jouw favoriete 90s nummers door te sturen die misschien te laag in de 90s top 500 staan. Deze, daar kan je net niet op stemmen, want komt uit het jaar 2000. Dus die lijst die moeten we een van de volgende keren maar eens gaan uitzenden. Met Anastasia.

0: Ja, en zo'n lijst waar Anastasia in staat, die bestaat ook natuurlijk al, want we hebben de top 2000 waar ze vorig jaar ook in stond met deze I'm Out of Love. Geef mij 2 minuten, een dikke 2 minuten, en je krijgt van mij de fantastische Talking Heads te horen.
1: De Proximus Business Packs, wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd online dankzij het snelste netwerk en onze business services en cybersecurity oplossingen. Meer info op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: Lotto is op zoek naar een maag.
3: Een maag?
2: Met een baksteen erin.
3: Ah, zo.
2: Om je droomwoning te bouwen.
3: Ik zie graag een strakke fermette.
2: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
3: Hoe dat?
4: C'est bon.
2: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
1: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
3: Oh, geweldig. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
1: En met extra korting. Let's go. Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. 29 tot 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal. Krevel.
5: Pas, shot en go. Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
1: Krevel. Leef beter.
6: Oh, wauw. Oh.
7: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
6: Wow.
7: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles.
6: Oh.
7: Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
8: Yuzu.
7: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche, beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Profiteer nu bij Torfs van onze mid-season deals. Met kortingen tot -50% op een deel van onze collectie. Sterk in je schoenen. Met Kruidvat haal je meer uit elk moment en uit je budget. Nu veel Durex, 1 plus 1 gratis en maak kans op een unieke ervaring.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze aubergines losverkocht aan -35%. Dat is maar 1,69 euro per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag.
11: Ja.
10: Carrefour.

naast ABBA kan je mij ook altijd een plezier doen met muziek van Talking Heads. Dus blij dat ik deze Once in a Lifetime kon draaien hier op deze zaterdag van The Greatest Hits. En ook dit uur mag jij weer jouw voorstel doen rond het centrale thema van ja, het weekend van The Greatest Hits. Want we gaan het centrale thema van vandaag ook naar morgen doortrekken. De 90s Top 500 vanaf maandag hier op Joe te horen. En ik ben dus op zoek naar 90s liedjes die volgens jou meestal te laag staan in die 90s Top 500, maar die toch hits zijn geweest, waar jij fan van bent en die je dus zo hoog mogelijk in die lijst wil krijgen. En het voorbije uur draaide ik bijvoorbeeld Forgiven van de Space Brothers. Dat is typisch jaren 90, maar vorig jaar dus niet in die Top 500. Heel erg jammer. En zo zijn er nog veel nummers. Dus stuur jouw idee maar door via de Joe-app. Je opent die. Via de berichten stuur je mij titels en uitvoerders. En hoe meer er binnenkomen, hoe meer keuze. Straks om 16:45 draai ik dan een extra 90's nummer helemaal volledig. Misschien wel jouw favoriet en dan gaan we ervoor zorgen dat die ook volgende week in de lijst terechtkomt. Waaraan denk je? Titels, uitvoerders, vanaf nu weer door te sturen via de Joe-app. En ondertussen is dit Shawn Mendes.

jou ontzettend nietig. De stem die in mijn hoofd blijft zitten, mij geen moment met rust laat.

0: onder tussen staat Brian Adams hier aan de studiodeur al om zijn ding te mogen doen. Komt eraan. Na één file die ik nog heb op de Antwerpse ring staat hij in de richting van Nederland. Daar schuif je aan tussen de Legrellenlaan en Borgerhout. Je verliest daar op dit moment een kwartier.
1: Dit is Joe.
2: Greatest Hits met Jan Bosman.

Ook nog altijd aan het toeren, dus als je hem ergens ziet, kan je lekker gaan meezingen met die Somebody, onder andere van Bryan Adams, maar hij heeft nog wel meer hits de man gemaakt. Dus ik denk wel dat dat goed zit, mocht je naar zijn concert gaan kijken.

0: beste Kimberly, welke muziek kies jij uit ons 90s winkeltje?
1: Uit 97 Barbie Girl en uit 96 had ik graag die van de Spice Girls.
0: En draai je maar!
2: En wat kies jij uit onze grote 90s muziekwinkel? De 90s Top 500 van Joe. Stem jouw favorieten in de ultieme 90s lijst. In de Joe-app of op joe.be. De 90s Top 500. Een hele week lang 90s hits. En een prachtig prijzenpaleis vol schitterende cadeaus.
1: En kan ik ossenbollen ook nog kiezen?
2: Vanaf maandag bij Joe.
3: Good times.
4: Great music.
5: Dit is Joe.
6: Euroshop Roeselare. Meubelen, keukens en sanitair.
7: Euroshop.
6: Wedden dat we het hebben?
2: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
8: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Go, go, go voor een keramische tegel in travertijn design voor maar €24,99.
9: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
10: Ja, schatteke, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
11: Immoscoopman!
10: Immoscoopman!
11: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig te kijken. Voilà, binnen budget.
9: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
11: Pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
9: Ah, ja?
11: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
12: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
13: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
11: Immoscoop, man!
2: Go, go, go naar Impermo. Laat je inspireren in onze toonzalen. Nu zondag extra open van 1 tot 6.
8: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
14: Barbecue-topper gespot. Nu bij Colruyt. 6 plus 6 gratis op San Pellegrino Light.
15: 6 plus 6 gratis? Top. Lekker verfrissend bij de barbecue.
14: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.

In het midden van de jaren 90 haalde vorig jaar ook de 90s Top 500 Kiss from a Rose van Seal. Deze, die stond niet in de lijst. En Meet Her at the Love Parade werd voorgesteld om hoger in de lijst toch te stemmen. Ja, dat ligt volledig in jullie handen dus, net zoals deze. Toch wel het steviger dansbaar werk dat werd voorgesteld. Ook deze Knocking van Double Vision mag volgens sommige mensen hoger in de 90s top 500 komen te staan. Wil nog zo. Dit was dan weer het voorstel van Nia. Ze wilde graag Gordon een hart onder de riem steken om hem hoger te krijgen. Kon ik maar even bij je zijn. En Claude die elk jaar probeert om deze in de lijst te krijgen. Ja, ik steun Claude eigenlijk wel, want een fantastische versie van Hold the Line is dit van onze eigen Blue Blood. Dus wat mij betreft mag die er zeker ook bij staan. En dit kwam van Brenda. Waarom altijd stemmen op dezelfde hits van Madonna om die in de lijst te krijgen? Waarom niet eens stemmen op Power of Goodbye? Ik was eigenlijk dat nummer al bijna helemaal vergeten. Net zoals het volgende nummer dat ik ga draaien, want Tom en nog een heleboel andere luisteraars zijn onderweg naar het concert van Zucchero vanavond in de Lotto Arena in Antwerpen. En Tom schreef, ja, ik weet dat Il Volo vorig jaar in de lijst stond in die 90s top 500, maar hij heeft een geweldig duet gemaakt met Randy Crawford, begin van de jaren 90. En dat is iedereen ondertussen al vergeten. Dus zou je die nog eens willen draaien in de hoop dat die misschien ook wel in de 90s top 500 terechtkomt. Fijn nummer. Heel rustig. Diamante van Zucchero en Randy Crawford.

vanavond dus in de Lotto Arena Zucchero te zien. En hopelijk zingt hij die Diamante ook nog eens een keer. Trouwens, Anne die heeft gisteren zijn concert gezien in Amsterdam. En dat was echt heel prachtig. Dus de moeite waard voor de mensen die onderweg zijn nu naar Antwerpen om Zucchero te gaan zien. Ik heb Jelly Roll nog voor jou na deze.

0: voor. Hier is hij dan, Peter Hintze. En straks komen ook nog Kamal Karmach, William Bouva, Nina der Waal en vele anderen. Oh yeah!
1: Work Smarter, het businessfestival van het jaar. Op 4 juni in Planet Group Arena Gent. Tickets op worksmarter.be.
2: Nu BTW weg ermee bij X2O. Dat betekent, dag BTW, hallo droombadkamer. X2O badkamers, dubbel zo blij mee. Morgen zijn al onze showrooms open.
3: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
4: Promo koken.
5: Allee, verras mij eens.
3: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
5: Dat ga ik eens proberen.
3: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Samen er iets moois van bakken? Dat's
7: wow!
6: Van Vibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer
7: wow!
6: Van Vibra.
8: Het ruikt hier in de studio. Je kent die typische geur wel als het een paar dagen heel warm geweest is en dan begint het te regenen. Dat hangt hier in de studio, die geur. Ruikt fantastisch. Tijd voor het nieuws van 5 krijg je van Niels Rosa Peralta.
9: Goedemiddag. De politie vindt wapens op een flixbus, controles op zwartwerk bij verhuisbedrijven en Jonas Vingegaard pakt zijn 5e ritzege in de Giro. De politie heeft 2 vuurwapens gevonden op een flixbus. De chauffeur belde de politie omdat er een wapen was opgemerkt en zette zijn bus aan de kant op de E40 in Jabbeke. Daardoor zocht de politie de bus. Anne Berger van de federale politie.
10: Die vuurwapens die waren gewikkeld in plastic en uit voorzorg is dan ook een explosieve hond ter plaatse gevraagd en ook Dove, de ontmijningsdienst van het leger. Uiteindelijk bleek er geen explosiegevaar, gelukkig.
9: Alle passagiers zijn gefouilleerd, maar er is niemand opgepakt. Het onderzoek loopt nog. En de sociale inspectie heeft vandaag extra controles uitgevoerd in de verhuissector. Omdat de sector gevoelig blijkt voor zwartwerk en fraude. Het is geen toeval dat de controleactie vandaag gepland was, zegt Bart Stalpaard van de inspectiedienst.
11: Wij doen beroep op de gemeentes, de steden, die vaak weten wanneer er een verhuis zal gepland worden. Dus vandaar ook dat wij deze dag vandaag doen. Wij weten dat mensen normaal op het einde van de maand moeten verhuizen, wanneer ze een appartement of een huis huren. Dus vandaar, het is op zich gezond boerenverstand.
9: Bij vorige controles bleek 1 op de 3 verhuisfirma's niet in orde. De resultaten van deze actie zijn nog niet bekend. De directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie is op bezoek in Oost-Congo. Daar woedt een uitbraak met het dodelijke Ebola-virus. Hij wil er overleggen met patiënten en zorgverleners en de problemen in kaart brengen. In Congo zijn bij deze uitbraak al bijna 250 mensen gestorven aan het Ebola-virus. En sport, over een uur beginnen PSG en Arsenal liever aan de finale van de Champions League. Volgens collega Gilles De Bilde is PSG op papier de uitgesproken favoriet.
12: PSG dat voor de 2e keer na elkaar die finale van de Champions League haalt. Vorig jaar gewonnen. Dit jaar terug in die finale. Ik moet wel zeggen, de start was een beetje moeizamer. Zij eindigde pas 11e in de groepsfase. Terwijl Arsenal van zijn kant, die eindigde in die groepsfase als eerste met 24 of 24. Dus alle wedstrijden gewonnen. Het beste doelsaldo voor. Dus meest gescoorde goals. Minst tegengoals.
9: De opstelling is ook net bekend. En onze landgenoot Leandro Trossard staat in de basis bij Arsenal. En in de Giro heeft de Deen Jonas Vingegaard zijn 5e ritzege te pakken. Hij was de snelste in de voorlaatste rit, opnieuw een zware bergrit. Hij had meer dan 1 minuut voorsprong op de Oostenrijker Felix Gall. In het klassement verstevigt Vingegaard dus een leidersplaats. Morgen eindigt de Giro met een rit naar Rome. En nog het weer. Vanavond is er opnieuw kans op stevige regen en onweersbuien, vooral in het oosten. In het westen blijft het droog met opklaringen. Morgenochtend nog kans op een bui. Daarna afwisselend zon en wolken en zo goed als droog, maxima tot 24 graden. De volgende dagen wisselvallig en frisser.
8: Het is 3 minuten over 5. 1 file onderweg, die kan je tegenkomen op de Antwerpse ring in de richting van Nederland. Daar gaat het traag tussen de Legrellenlaan en Antwerpen-Oost en daar verlies je 10 minuten.
13: Dit is Joe.
14: Greatest Hits met Jan Bosman.

Mike Oldfield en Maggie Riley met Moonlight Shadow. Die moonlight en die maan die kan je dus eigenlijk al overdag zien. Terwijl de zon nog volop schijnt, zie je ook al dikwijls de maan. En wat ik net ook zei van die geur in de studio, dat dat zo'n typische geur is nadat het heel lang droog is geweest en dan regent. Dan heb je zo'n typische geur en Gudrun laat weten dat dat ook een naam heeft. Petrichor. Ja, dat is dus een specifieke aardse geur die vrijkomt wanneer het regent na een lange droge periode. Zo staat het als je het intikt op internet. En de term is een samentrekking van het Oud-Griekse Petra, steen en Ichor, het bloed van de goden. Ja, die goden die moeten er altijd bloed bij betrekken, heb ik dan de indruk. Maar in ieder geval ben blij dat ik weet dat dat Petrichor heet. Morgen ben ik dat waarschijnlijk al helemaal kwijt en vergeten. Maar ik heb dus weer iets bijgeleerd vandaag. Dankjewel daarvoor, Gudrun. Zometeen ga ik even kijken wie in de loop van deze namiddag al gestemd heeft voor de 90's Top 500. Morgen laatste dag dat je dat kan doen. Maar ik ben benieuwd wat jullie allemaal op nummer 1 hebben gezet. Zometeen na Kylie Minogue en de radio.

Morgen is de laatste dag dat je kan stemmen voor de 90s Top 500. En in de loop van deze namiddag is dat al heel veel gebeurd. Ik ben eens gaan kijken naar die stemlijsten. En ik heb er van een aantal mensen de nummer 1 uitgehaald. Dus wat hebben zij helemaal bovenaan in hun lijstje gezet? Er zitten toch wel een paar opvallende dingen.

laat weten dat ze dit een fantastisch nummer vindt. Take That and Could It Be Magic. Ook helemaal niet vergeten dit nummer. We zijn zomer, dus veel mensen vergeten dit eigenlijk. Dat is ook een 90s hit. All I Want For Christmas Is You van Mariah Carey. Dat is wat Anne op nummer 1 heeft gezet. En dit is dan weer de nummer 1 van Vicky. Topschijf van Topkerel. Veel te vroeg van ons weggenomen, schrijft ze erbij.

Ja, je hoort het, hè. Heel uiteenlopend. Linda vindt dit haar nummer 1, omdat het een keigoede plaat is. Zet ze er ook bij. Lift You Up van Two Fabiola. Volgende week dan presenteer ik Club 90s. Dat is zo'n beetje de aftershow van de 90s Top 500. En ik ga daar elke dag bellen met Patrick Crimson. Patje Klaassen, zeg maar, van Two Fabiola. Die gaat alles vertellen over wat hij heeft meegemaakt in de jaren 90. En ik denk dat dat wel de moeite waard is, wel zou kunnen zijn. Dus zeker en vast de moeite om te luisteren.

0: gelukkigst? Wat doe jij om te ontsnappen aan de rat race? En wat is jouw happy place? Het ultieme levensgeluk vind je op zondagvoormiddag bij Anne van Elzen in Viva la Vida.
1: En deze zondag heb ik Otto-Jan Ham te gast.
2: Mijn dochter kan eigenlijk best goed zingen en luid en vol overtuiging. En ik zei, ik denk dat ik kan spelen. En toen was ik aan het spelen en zij zo mee en dat was fenomenaal. Ja, ik vind het leuk. Ik vind dat heel leuk dat muziek ook voor hen veel betekent. Zo. Ik hoop dat dat zo blijft.
1: Viva la Vida met Anne van Elzen en Otto-Jan Ham.
0: Zondag vanaf 10 uur bij Joe.
3: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
4: Oei, wacht ze.
5: Rustig.
4: Als ik dat niet vind, mag ik ze niet mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar niet terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
5: Shh, geen stress gaat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
3: Prima, prettige avond.
4: Mooi, ik had dat wel gevonden.
6: Ja, zeker dat.
1: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
7: Serieus, is die mail nu waterval van K3 aan het zingen? Ja, maar ja, die zal wel gepasseerd zijn met 10 om te zingen. Dat is ergens logisch ook natuurlijk.
8: Want het feest van de Vlaamse muziek is weer helemaal terug. Je hoort en beleeft er live de allergrootste hits van het moment. 10 om te zien. Zorg dat je erbij bent op 14 en 15 juli aan het strand van Middelkerken. Haal je tickets op vtmtickets.be.

Stemmen voor de 90s Top 500 kan nog altijd via de Joe-app en joe.be. En nu kan je vooral ook nummers doorsturen, naar mij dan wel te verstaan, waarvan jij denkt van die staan veel te laag in de 90s Top 500. Die hebben er misschien ook nog nooit in gestaan, maar het zijn wel hits geweest en we zijn die met z'n allen al vergeten. Dan kan je daar nu gewoon verandering in brengen. Want ik draai straks 17:15, laatste keer vandaag, een extra nummer uit de 90s. Misschien wel door jou voorgesteld en misschien zorgt dat er ook voor dat een aantal mensen denken van ah ja, fijn nummer. Ik ga daarvoor stemmen via de joe.be of via de app. En dan eindigt dat misschien toch nog in de 90s Top 500 die we vanaf maandag hier bij Joe gaan uitzenden. Maar dus mag je nu via die app al sowieso titels en uitvoerders van nummers uit de jaren 90 doorsturen die ik misschien kan overwegen om straks helemaal te draaien. Waar denk je dan aan? Moet echt wel hitjes geweest zijn, nummers die misschien toch wel in het collectieve geheugen zaten, maar die er nu op een of andere manier zijn uitgeraakt, maar dan breng ik die graag in herinnering. Waar denk jij aan? Stuur gerust door nu titels en uitvoerders. Hoe meer er binnenkomt, hoe liever ik het heb. En dan begin ik te twijfelen en dan wordt het moeilijk kiezen. Dus.

0: Twee minuten over 17:30 werd het. En zometeen gaan we op reis, op reis. Wordt zometeen wel duidelijk. Twee files, Antwerpse ring richting Nederland. Eentje tussen de Legrellelaan en Antwerpen-Oost. Een vertraging daarvan 10 minuten. En op de Brusselse buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Daar komt op dit moment, of komen liever, 5 minuten bij.
1: Dit is Joe.
2: Greatest Hits met Jan Bosman.

Als ze mij hier zouden kunnen garanderen dat het de komende maanden inderdaad temperaturen zijn zoals de afgelopen week, zo tussen 25 en 30 graden, en dat we dat lang gaan volhouden, dan blijf ik hier in België. Anders zal het inderdaad voyage, voyage moeten worden, zoals die Zagelis er net over zong. Zometeen een extra 90s nummer. Veel binnengekomen. Eerst nog Imagine Dragons.

0: Wie wint vanavond bij VTM het tweede seizoen van The Floor? En wie wint bij VTM 2 de finale van de Champions League, PSG of Arsenal? Je ziet het vanavond bij VTM en VTM 2.
1: Het is Bolt in de Achtste met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag zonbescherming van Nivea tot 55% korting. En Bocamp kampeerartikelen tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
2: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
3: Want knock.
2: Who's there?
3: Justin.
2: Justin who?
3: Just in time to start investing.
2: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
3: Just in time, Adam.
2: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
4: Brico Planet is nu zondag open. Krijg met je getrouwheidskaart 20% korting op alles. Vanaf 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% korting bij aankoop van 3 artikelen. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
5: Nu BTW weg ermee bij XVO. Dat betekent, dag BTW, hallo droombadkamer. XVO Badkamers, dubbel zo blij mee. Morgen zijn al onze showrooms open.

Vorig jaar nog op nummer 97 in de 90s top 500 deze Share and Believe. Dan heeft de volgende, of hebben de volgende het iets minder goed gedaan. Maar wel fijn, dikke hit geweest hier bij ons. Nummer 2 zelfs in de hitlijsten. Me and My Doobidoop. En dat werd voorgesteld door Karel. Fijn om die nog eens terug te horen. Misschien voor morgen kunnen we die nog eens meenemen. Fantastisch nummer van Skunk & Nancy. Ook nergens te bespeuren in de 90s top 500. Maar wat mij betreft mag je die week er heel hoog instemmen. Want wat een nummer was dat toch uit de 90s. A little bit of Monica in my life. A little bit of Erica by my side. A little bit of Rita's all I need. Ja, werd ook voorgesteld, maar het staat sowieso al hoog in de 90s top 500. Deze Mambo No. 5 van Lou Bega. Mijn vent vindt dat dit op nummer 1 zou moeten staan, heeft iemand doorgestuurd. De Scene in 1990 met Iedereen is van de Wereld. En deze kwam van bij ons, B.B. Jerome en de Bang Gang met Shock Rock. Allemaal fijne nummers die zijn voorgesteld. Ik hoop dat heel veel van die liedjes die jullie nog hebben doorgestuurd, dat die hoog in de 90s top 500 terechtkomen. Maar je weet het, alleen jij kan daarvoor zorgen door ervoor te stemmen via de Joe-app en joe.be. Ik heb één extra nummer nog gekozen en werd voorgesteld door Gwen. Die schrijft van, hey, iedereen kent Paula Abdul natuurlijk wel van liedjes uit de jaren 80. Denk maar aan Opposites Attract en Straight Up, haar grootste hit. Maar vergeet ook dat ze in 1991 ook nog wel een hitje heeft gescoord. Rush Rush, een heel mooi ingetogen nummer. En eigenlijk verdient dat ook wel een plaatsje in jullie lijst. Ik draai hem, beste Gwen. En in de hoop natuurlijk dat er heel veel mensen door overtuigd geraken.

Fijn voorstel deze Rush Rush van Paula Abdul. Net zoals alle voorstellen die zijn binnengekomen in de loop van de namiddag. Zeker er niet vergeten voor te stemmen. En dat wordt ondertussen massaal gedaan. Ben eens gaan kijken. Alex heeft net op Ice Ice Baby van Vanilla Ice op nummer 1 gezet. Creep van Radiohead wordt ook gestemd. Avond van Boudewijn de Groot. En ga zo maar door. Jij je stem nog uitbrengen kan nog altijd via de Joe-app of via joe.be.

0: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
1: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
2: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
0: Immos Koopman.
3: En zo meteen is er Alain met Saturday Night Fever. Die zette de avond hier bij Joe Vetter. En ik heb al eens gekeken, ook heel veel 90s muziek die hij zal draaien. Ondertussen werd het 6 uur, tijd voor nieuws met Niels Rosa Peralta.
4: Een goede avond. Het KMI kondigt code oranje af voor onweer. Vuurwapens gevonden op een Flixbus. En PSG en Arsenal spelen de finale van de Champions League. Het KMI heeft code oranje afgekondigd voor onweer voor Limburg, Vlaams-Brabant, Brussel en Wallonië. Daar kunnen we veel regen of hagel verwachten en stevige windvlagen. Weerman David Theenouw.
5: Vooral op basis van het feit dat de rukwinden 90 km per uur of meer kunnen bedragen, zeer plaatselijk weliswaar, en het feit dat er ook veel openluchtactiviteiten zijn vanavond, heeft er ons toe aangezet om code oranje af te kondigen.
4: Vandaag was er al wateroverlast in Vlaams-Brabant en Luik. En de politie heeft 2 vuurwapens aangetroffen op een Flixbus. De chauffeur belde de politie omdat er een wapen was opgemerkt en zette zijn bus aan de kant op de E40 in Jabbeke. Daardoor zocht de politie de bus. Anne Berger van de federale politie.
6: Die vuurwapens die waren gewikkeld in plastic en uit voorzorg is dan ook een explosieve hond ter plaatse gevraagd en ook Dove, de ontmijningsdienst van het leger. Uiteindelijk bleek er geen explosiegevaar, gelukkig.
4: Alle passagiers zijn gefouilleerd, maar er is niemand opgepakt. Het onderzoek loopt nog. De directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie is op bezoek in Oost-Congo. Daar woedt een uitbraak met het dodelijke Ebola-virus. Hij wil er overleggen met patiënten en zorgverleners en de problemen in kaart brengen. In Congo zijn bij deze uitbraak al bijna 250 mensen gestorven aan het Ebola-virus. En sport, rond deze tijd begint de finale van de Champions League voetbal. Die gaat tussen PSG en Arsenal. Volgens collega Gilles De Bilde is PSG op papier de favoriet.
7: Herinner je die halve finales tegen Bayern München die toch wel spectaculair waren? En Arsenal van zijn kant had meer moeite met het niveau of met het ritme in die Champions League. Had het moeilijker ook omdat ze natuurlijk in de race waren voor de titel in Engeland. Daar hebben ze uiteindelijk tot een goed einde gebracht. Dus wat dat betreft hebben zij misschien het momentum mee.
4: Bij Arsenal staat onze landgenoot Leandro Trossard trouwens aan de aftrap. Je kan de wedstrijd live volgen op VTM2. En in het vrouwenvoetbal heeft Anderlecht de beker van België gewonnen voor de 12e keer al. Anderlecht haalde het in de finale van Zulte Waregem met 3-0. En nog sport, want in de Giro heeft de Deen Jonas Vingegaard zijn 5e ritzege te pakken. Hij was de snelste in de voorlaatste rit, opnieuw een zware bergrit. Hij had meer dan een minuut voorsprong op de Oostenrijker Felix Gall. In het klassement verstevigt Vingegaard dus zijn leidersplaats. Morgen dan eindigt de Giro met een rit naar Rome. En dan nog het weer. Vanavond is er opnieuw kans op stevige regen en onweersbuien, vooral in het oosten. In het westen blijft het droog met opklaringen. Morgenochtend nog kans op een bui. Daarna afwisselend zon en wolken en zo goed als droog, maxima tot 24 graden. De volgende dagen wisselvallig en frisser.
3: 6:03 en ook 3 files richting Antwerpen op de E313. Een file tussen Ranst en Borgerhout, daar verlies je 10 minuten. Op de E429 tussen Tubeke en de Bergische Steenweg, 5 minuten extra reistijd. En ook 5 minuten extra erbij op de Antwerpse ring richting Nederland tussen de Legrellelaan en Borgerhout.
8: Dit is Joe.
2: Saturday Night Fever met Alain Klaas.

Revolution mocht aan deze zaterdagavond beginnen met één brok energie. Een nummer dat hij schreef voor de film Jewel of the Nile. En voor de videoclip had hij een grappig ideetje. Hij vroeg aan de acteurs van de film, het waren grote namen hoor, Michael Douglas, Kathleen Turner en Danny DeVito, of ze wilden meespelen, onopvallend op de achtergrond als muzikant. Een grappig ideetje, maar totaal niet naar de zin van de Britse muzikantenvakbond. Die hadden namelijk het principe dat alleen echte muzikanten mochten meespelen in een videoclip. Ze kregen het zelfs zover dat de BBC de clip niet mocht uitzenden. Gelukkig heeft de rest van de wereld wel kunnen genieten van die knipoog. En voor alle duidelijkheid, ook in Groot-Brittannië werd het een enorme hit. En daar heeft die vakbond door die controverse eigenlijk mee voor gezorgd. When the going gets tough, the tough get going. Een mooi beginpunt voor 3 uur lang dansbare hits hier bij Joe in Saturday Night Fever. De 2 volgende kunnen we eigenlijk wel een goede samenvatting noemen van hoe we het hier zullen aanpakken. D.I.S.C.O. van Ottawan. Ja, daar zullen er nog veel van volgen, hè, van die disco-hits. En de reden waarom we deze hebben gekozen, kan je zelf wel invullen, vrees ik. Hot in here, dit is net.

boom verhaal achter. Misschien toch even uitleggen. De producer van dit nummer is de vader van Thomas Bangalter. Dat is een van de twee mannen achter Daft Punk. In het jonge leven van Daft Punk was er dus al veel disco in de buurt. D-I-S-C-O moet ik eigenlijk zeggen. Ottawan in Saturday Night Fever. Een andere bekende man achter de schermen in diezelfde periode was Narada Michael Walden. In zijn telefoon zaten de nummers van Aretha Franklin en Whitney Houston. Alhoewel, dat was nog met draaischijf waarschijnlijk. Dus ze zullen in het boekje naast de telefoon gestaan hebben. Maar ze hadden dus wel regelmatig contact, want hij zorgde voor veel hits van die twee. Tot hij dacht, nu is het tijd om de spot op mezelf te zetten. En ook dat lukte. Hij heeft een paar leuke hits gescoord, zoals dit hier. Divine Emotion.

0: Chelsea. Welk pareltje wordt het uit onze grote 90s muziekwinkel?
1: Uit 98 had ik graag Britney Spears gehoord. En dan uit 92 Rhythm is a Dancer.
0: Oké, Chelsea, draai je maar.
2: En wat kies jij uit onze grote 90s muziekwinkel? De 90s Top 500 van Joe. Stem jouw favorieten in de ultieme 90s lijst. In de Joe-app of op joe.be. De 90s Top 500. Een hele week lang 90s hits. En een prachtig prijzenpaleis vol schitterende cadeaus.
1: Mag ik die Britney Spears nog wisselen voor een Roxette misschien?
2: Vanaf maandag bij Joe.
3: Good times.
4: Great music.
3: Dit is Joe.
5: Euroshop. Euroshop Roeselaren. Meubelen, keukens en sanitair.
3: Euroshop.
5: Wedden dat we het hebben?
6: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt, want dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en extreem lange bescherming. Het echte verfwerk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
7: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.

Ze heeft 9 maanden geleden een opvallend album uitgebracht, deze Olivia Dean. The Art of Living. Ja, opvallend. Vooral omdat het een bijzonder goed album is. Ze is serieus in de bloemen gezet de afgelopen maanden. Maar ook opvallend omwille van de plek waar het is opgenomen. Ja, de meeste opnamestudio's zijn hermetisch afgesloten, volledig geluidsdicht. En daar had Olivia Dean geen zin in. Zij heeft de opnames gedaan in een cozy oud huis in het oosten van Londen. En een belangrijk deel ook gewoon in de tuin van het huis. Ja, je hoort de vogeltjes fluiten op veel van de nummers. Man I Need in Saturday Night Fever. Ik heb het daar net al over Whitney gehad, haar wederhelft. Is er zo meteen. Ja, dat huwelijk was geen groot succes, maar een paar van zijn nummers wel. To Can Play That Game van Bobby Brown, want daarover gaat het. Het is er naar deze heerlijke baslijn van die SOS-band. Just Be Good To Me.

tijden kan ik er meteen aan toevoegen, want zijn leven eindigde redelijk tragisch op de straat. Een dikke 10 jaar geleden werd duidelijk dat de man al zijn geld had opgedaan en letterlijk dakloos rondliep in de straten van New York. Een paar vrienden uit de music scene waren dat te weten gekomen. Ze hebben alles geprobeerd om hem te helpen, maar het is niet gelukt. Hij is overleden in november 2016. En in die betere tijden had hij dus een wereldwijd hitje te pakken met zijn Trapped. Destiny Child is er bijna. Eerste nummer dat eigenlijk bedoeld was voor Apollonia 6. Maar toen passeerde Sheila E. in het leven van Prince. En plots was zijn blik afgewend van Apollonia. En ging alle aandacht, hormonaal ook wel een beetje, naar Sheila Escovedo. En zo gebeurde het dus dat zij dit nummer heeft gekregen. The Glamorous Life.

0: deze week in Date Night.
1: Licht aan of uit?
2: Licht aan, ik moet alles kunnen zien.
3: Date Night.
2: S'nachts ben ik volledig in mijn blote. En mijn man draagt een flanelle pyjama.
0: Date Night. Tess op Date met Astrid Koppens. Luister in je favoriete podcast-app of bekijk de volledige aflevering op VTM Go.
4: Voilà, zé. Opgelost. Altijd een Auto First garage in de buurt en 2 jaar reparatiegarantie. Bij Auto First, vanzelfsprekend. Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
5: Fris op vakantie? Laat je airco en auto checken bij Auto First.

Ze hebben elkaar leren kennen op een plek waar volgens mij weinig jongeren elkaar nog leren kennen. In de kerk. Ja, en ze zijn elkaar na die kindertijd niet uit het oog verloren. Wel in tegendeel, ook getrouwd en ook een succesvol muzikaal duo geworden. Denk maar aan Don't Stop the Music en die heartbeats van daarnet. Ja, bro, en Peoples. Sean Christopher mag zo meteen in Saturday Night Fever. Eerste nummer waar Maurice White van Earth, Wind & Fire echt maanden aan heeft gesleuteld. En het was pas nadat hij een film zag, Close Encounters of the Third Kind, dat hij de juiste inspiratie had om het af te werken. Buitenaardse wezens hebben voor een buitenaards goed nummer gezorgd, kunnen we zeggen. Met daarop die topstem ook van Philip Bailey. Earth, Wind & Fire en Fantasy.

0: Als je de afgelopen minuten hebt genoten van deze House Classic, wel, je hebt nog een paar uur de tijd om ervoor te zorgen dat hij in onze top 500 van de 90's binnenkomt. Want dat is nog nooit gelukt voor Sean Christopher. En ik zou het alvast geweldig vinden om hem te zien binnenwandelen in die lijst. Als jij er ook zo over denkt, wel, het lot ligt in jouw handen, beste vrienden. Gewoon via de Joe-app of via onze website joe.be je favoriete nummers uit de 90's doorsturen. En misschien pak je ook wel super toffe prijzen mee volgende week. Dat is dan voordeel nummer 2. Maar laat ons eerst focussen op het muzikale. Denk eens na wat je favorieten zijn uit de 90's. En stuur ze maar door. En vanaf maandag om 10 uur beginnen we dan aan de lijst met Heidi, met nummer 500. Dus ik reken op jouw lijstje. En natuurlijk ook dat je in de buurt blijft voor uur 2 van Saturday Night Fever. Dat begint trouwens zometeen met de Four Tops. Maar eerst nu nog naar het nieuws met die recentste van Milk Inc.
1: Dit is Nieuw bij Joe. Music is my medicine.
2: Helemaal, dit is de Reggie.
3: En ik ben Linda en wij zijn Milk Inc. En dit is onze nieuwe single Medicine op Joe.

0: Of je nu een krantenfan of een magazinemens bent, op kiosk.be vind je altijd de beste leesdeals. Van HLN tot Dag Allemaal en van De Morgen tot Humo. Lees je favoriete krant of tijdschrift nu extra voordelig en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.be.
1: Samen knoeien tot het perfect is? Dat's
2: wow!
1: Van Vibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer
2: wow!
1: Van Vibra.
3: Dit is Joe. Het nieuws van 7 uur.
4: Goedenavond. Het KNMI heeft code oranje afgekondigd voor onweer. Voor Limburg, Vlaams-Brabant, Brussel en Wallonië. Daar kunnen we veel regen of hagel verwachten en stevige windvlagen. Weerman David De Heenouw.
5: Vooral op basis van het feit dat de rukwinden 90 km per uur of meer kunnen bedragen, zeer plaatselijk weliswaar, en het feit dat er ook veel openluchtactiviteiten zijn vanavond, heeft er ons toe aangezet om code oranje af te kondigen.
4: Vandaag zorgde het onweer al voor wateroverlast in Vlaams-Brabant en Luik. Regeringspartij CD&V wil kleinere klassen in ons kleuteronderwijs. Dat heeft voorzitter Sammy Medi gezegd op een feest van zijn partij. Over 10 jaar wil hij dat er 1 begeleider is per 10 kleuters.
6: Daarom dat we moeten investeren in onze kleuteronderwijs door zowel het beroep aantrekkelijker te maken als tegelijkertijd ervoor te zorgen dat er assistenten zijn die mee kunnen begeleiden en ervoor zorgen dat als een kindje extra nodig heeft dat men kan inspringen en de kleuteronderwijzer kan ondersteunen.
4: Nu zijn er vaak 20 kleuters of meer per begeleider. In Oostenrijk is de Brennerpas afgesloten. Dat komt omdat duizenden mensen daar op straat zijn gekomen om te protesteren tegen de overlast door het verkeer. De Brennerpas is de drukste verbinding tussen het noorden en het zuiden van de Alpen. Vorig jaar reden er 11 miljoen auto's en 2,5 miljoen vrachtwagens over. De betogers zeggen dat de dorpen in de vallei daardoor onleefbaar worden. Ze eisen dat het verkeer beperkt wordt. In ons vrouwenvoetbal heeft Anderlecht de beker van België gewonnen, voor de 12e keer al. Anderlecht haalde het in de finale van Zulte Waregem met 3-0. En de voetballers van de Iraanse nationale ploeg hebben nog altijd geen visum voor de VS. Dat laat de Iraanse voetbalbond weten. Ze bereiden zich in Turkije voor op het WK. Iran speelt zijn 3 groepswedstrijden in de VS. Heeft zijn basiskamp wel verplaatst naar Mexico. Iran zit in de groep met de Rode Duivels. Vanavond is er opnieuw kans op fikse regen- en onweersbuien, vooral in het oosten. In het westen blijft het droog met opklaringen. Morgenochtend nog kans op een bui, daarna afwisselend zon en wolken en zo goed als droog, maximaal tot 24 graden. De volgende dagen wisselvallig en frisser.
3: Dit is Joe.
7: Saturday Night Fever met Alain Klaas.

0: Phil Collins heeft dit nummer geschreven en je kan nu eens twee keer raden waar dat gebeurd zou kunnen zijn.
1: Dit is Joe.
0: In Acapulco natuurlijk, daar vonden de opnames plaats van de film waarin hij zelf meespeelde, Buster. Na de opnames ging hij op stap en het werd uiteindelijk een hele plezante, zeg maar zotte nacht. Hij kwam op zijn hotelkamer en daar begon hij na te denken over wat er was gebeurd. En voor hij het wist had hij een songtekst met Loco, Going Loco in Acapulco. Hij gaf het nummer aan de Four Tops en de rest van het verhaal kennen we. De film heeft weinig succes gehad, maar die single van de Four Tops die draaien we graag nog eens. Zeker na een tropische week zoals we hebben gehad. Het zal weer aanpassen zijn, hè, de komende dagen, want die zien er plots toch wel heel anders uit. Maar goed. Uur 2 van Saturday Night Fever met Lunis en I Got Five On It binnen enkele minuten. Eerst naar die veel te warme slaapkamer van tegenwoordig. Dan gebeurt dit misschien wel eens. Dancing in the Sheets van Shalom.

Met de stem van deze Soul Searcher hadden we een paar jaar eerder al kennis gemaakt. Dat was Thea Austin. En zij zong ook bij Snap Rhythm is a Dancer. Was met dezelfde zangeres. Ja, en als je zo'n culthit op je cv kan zetten, ligt het voor de hand dat andere projecten ook heel graag met je willen samenwerken. En eind jaren 90 was dat dus met Soul Searcher. Iets minder bekend dan Snap waarschijnlijk. Maar als je in 99 een discotheek binnenstapte, dan kon je toch wel redelijk zeker zijn dat dat nummer zou passeren. Het was erg populair op dat moment. Een echte house classic is het. Can't Get Enough. Get Down On It is de volgende. Ja, dan weet je het nu al, hè? Dat is Cool and the Gang. Eerst nog een van de best verkochte singles van exact 8 jaar geleden. 13 weken stonden zij op nummer 1 in onze top 40. One Kiss van Calvin Harris en Dua Lipa.

0: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duck Toiletgel 750 ml voor maar 1,54 euro. Of Sologic oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
1: Dit is

keer de top 10 gehaald in ons land. De single die we daarnet hebben gedraaid is dat net niet gelukt, maar wel met Celebration bijvoorbeeld, of met Fresh, Cool and the Gang en Get Down On It. I Want Your Love staat hier als volgende op de lijst. Ja, dat is dansbaar spul van Nile en Bernard uiteraard, maar eerst recenter materiaal. Als je een nieuwe single hebt gemaakt en je krijgt zowel van Jimmy Fallon als Graham Norton een telefoontje met de vraag om in hun show te komen optreden, dan weet je dat je iets strafs hebt gemaakt. Het overkwam Ray. Ja, het is ook wel een opvallende titel natuurlijk. Dat zal meegespeeld hebben. Where is my husband?

alvast mijn excuses als je binnen 2 uur nog altijd met die joho, joho in je hoofd zit. Ja, het is wel bijzonder aanstekelijk wat ze daar toen hebben gemaakt. Wicks & Company met Rock Your World. En tussen haakjes dus ook weer die Yoho Yoho. Dat was wel slim, denk ik. Het was toen nog geen bekende groep. Dus als fans naar de platenwinkel gingen, dan vroegen ze wellicht dat liedje met Yoho Yoho. En was meteen duidelijk over welke single het ging. En Chick hebben daarnet ook gehad, Nile Rodgers en Bernard Edwards. Ze treden op 7 juli op in Duitsland, in Bonn. En de special guest tijdens dat optreden is de man die we zo meteen hebben. Samen met zijn Coconuts, Kid Creole, zal er namelijk mee op het podium stappen. Eerst nog een korte, maar toch wel krachtige workout op deze zaterdagavond met deze freestylers. And

altijd een bijzondere look, vind ik, Kid Creole. Ja, het doet mij altijd denken aan maffiafilms uit de jaren 30. Altijd met een speciale hoed, bretellen, erg brede broeken. Dat is de omschrijving qua kledingstijl. Muzikaal is het nog makkelijker samen te vatten. Feestje, in één woord. Als hij op het podium stapt samen met die coconuts, dikke ambiance is het dan. Annie, I'm Not Your Daddy in Saturday Night Fever. Zometeen het nummer waarmee Bruno Mars voor de 10e keer op nummer 1 stond in de Amerikaanse Billboard. En het strafste is dat hij zijn reis doorheen die top op nummer 1 is begonnen. Dus helemaal bovenaan binnengekomen. Dat deed hij met I Just Might. Eerst onze Quiet Storm. Die is heel snel in elkaar geknutseld. De platenfirma wou namelijk een best-of uitbrengen. Maar ze hadden nog één nummer tekort. Vandaar dus snel. Maar dat is wel een bijzonder mooi nummer geworden. Eternal en Angel.

Er zit bijzonder veel pittige percussie in dit nummer. En dat is niet zo onlogisch, want hij begon zijn carrière als drummer. En op zijn eigen nummers kon hij zich wat dat betreft dus nog wat meer laten gaan. Steve Arrington en Feel So Real in Saturday Night Fever. Het laatste uur is er bijna. We hebben nog een leuke maxi-single uit onze collectie gewist. En die komt van Casey en de Sunshine Band. Straks vertel ik welke mix het is geworden. Eerst richting update van 8 uur. Met een nummer dat ik volgende week toch wel ergens verwacht in onze 90s top 500. Alhoewel, vorig jaar stonden ze op nummer 445... Dus het zou zomaar kunnen dat hij het deze keer niet haalt. Daar kan jij nog steeds een stokje voor steken, want je kan nog altijd je stem achterlaten. Wat zijn jouw favorieten uit dat decennium? Laat het weten via de Joe-app of onze website. Ik had het over Urban Cookie Collective. En de key, The Secret.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond. Regeringspartij CD&V wil kleinere klassen in ons kleuteronderwijs. Dat heeft voorzitter Sammy Medi gezegd op een feest van zijn partij. Over 10 jaar wil hij dat er 1 begeleider is per 10 kleuters.
2: Daarom dat we moeten investeren in onze kleuteronderwijs door zowel het beroep aantrekkelijker te maken als tegelijkertijd ervoor te zorgen dat er assistenten zijn die mee kunnen begeleiden en ervoor zorgen dat als een kindje extra nodig heeft dat men kan inspringen en de kleuteronderwijzer kan ondersteunen.
1: Nu zijn er vaak 20 kleuters of meer per begeleider. In Oostenrijk is de Brennerpas afgesloten. Dat komt omdat duizenden mensen daar op straat zijn gekomen om te protesteren tegen de overlast door het verkeer. De Brennerpas is de drukste verbinding tussen het noorden en het zuiden van de Alpen. Vorig jaar reden er 11 miljoen auto's en 2,5 miljoen vrachtwagens over. De betogers zeggen dat de dorpen in de vallei daardoor onleefbaar worden. Ze eisen dat het verkeer beperkt wordt. En de Nederlandse Lorena Wiebes heeft de eerste rit gewonnen in de Giro voor vrouwen. Ze was de snelste in een massasprint. Ze haalde het voor de Italiaanse Elisa Balsamo en de Ierse Lara Gillespie. Vanavond opnieuw kans op fikse regen- en onweersbuien, vooral in het oosten. In het westen blijft het droog met opklaringen. Morgenochtend nog kans op een bui, daarna afwisselend zon en wolken en zo goed als droog. Maxima tot 24 graden. De volgende dagen wisselvallig en frisser.
0: Dit is Joe.
3: Saturday Night Fever met Alain Klaas.

Het was eigenlijk een aanklacht, dit nummer, tegen het kapitalisme. Dirty Cash, Money Talks. Maar die aanklacht heeft hen zelf wel bakken geld opgeleverd. Ook wel een beetje cynisch eigenlijk. The Adventures of Stevie V, om dit laatste uur Saturday Night Fever mee te beginnen. En als je dan helemaal opgewarmd bent, straks kan je nog een tijdje doorgaan in de afterparty vanaf 9 uur. En die loopt tot het zondag is geworden. Ik had het daar straks al over die fantastische 90s top 500, waar we maandag om 10 uur aan zullen beginnen. Een nummer dat vorig jaar in de top 100 stond is Casanova van Ultimate Chaos. Een paar weken geleden hebben we hier nog de originele van Levert gedraaid. Eerlijk gezegd ben ik daar nog een iets grotere fan van, maar wat Ultimate Chaos ervan heeft gemaakt is toch wel bijzonder catchy te noemen. Hun Casanova dus binnen enkele minuten. Na deze Princess, in tegenstelling tot die van ons, is zij niet naar Harvard geweest,

Dit is een van de vele ontdekkingen door Simon Cowell. Ja, die toch wat Norse man uit de jury van Britain's Got Talent, maar dat hij een neus heeft voor talent, is wel duidelijk. De zanger van Ultimate Chaos was toen, we spreken over begin jaren 90, amper 9 jaar oud. Maar Simon voelde dat er bijzonder veel potentieel in zat. En dat hebben we dus gemerkt, want het werd een van de bekendste nummers uit dat decennium. Casanova. Als je toen een poster in de joepie kreeg, dan was het duidelijk dat je populair was. Dat gebeurde regelmatig met Ultimate Chaos. We zijn op weg naar twee Nederlandse DJ's. In het echte leven heten ze Bart en Sam. En dat vonden ze een beetje saai. En dat was terecht. En daarom werd het Mr. Belt and Whistle. It's not right, but it's okay. Is erna. Deze Jacksons. And I want you back.

0: beste kinderen. Welke muziek kies jij uit ons 90s winkeltje?
1: Uit 97 Barbie Girl. En uit 96 had ik graag die van de Spice Girls.
0: En draai je maar.
2: En wat kies jij uit onze grote 90s muziekwinkel? De 90s Top 500 van Joe. Stem jouw favorieten in de ultieme 90s lijst. In de Joe-app of op joe.be. De 90s Top 500. Een hele week lang 90s hits. En een prachtig prijzenpaleis vol schitterende cadeaus.
1: En kan ik ossenbollen ook nog kiezen?
2: Vanaf maandag bij Joe.
3: Good times.
4: Great music.
5: Dit is Joe.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
7: Dit is Joe.
8: Saturday Night Fever.
9: Met

speciaal voor wie het toch heeft aangedurfd om nog een barbecue te organiseren op deze toch wel wisselvallige zaterdag. Klein risicootje was het. Ik hoop dat Gwen McRae ervoor heeft gezorgd dat het vuur nog even blijft branden. Keep the fire burning. En wij blijven hier ondertussen voor de goede muziek zorgen. Ja, de taken goed verdelen, dat is belangrijk. Gwen McRae begon haar carrière trouwens in het kerkkoor. Maar dat werd dus uiteindelijk de discotheek. Ja, de collega-koorleden zullen er het hunne van gedacht hebben. En die twee Nederlanders die we daarnet hadden waren dus Mr. Belt en Whistle. En It's Not Right, But It's Okay. Over barbecue gesproken, we hebben hier zometeen een BBQ. Maar dat staat dan wel voor Brooklyn, Bronx en Queens Band met Starlet. Na dit van Incognito en Don't You Worry.

0: Met Starlet, een tune die bekend in oren zal klinken, want erg vaak gebruikt in heel wat radioprogramma's. En de BB&Q-inspiratie vonden ze in hun eigen New York. Drie stadsdelen zijn het: Brooklyn, Bronx en Queens. Ja, dan zullen die van Manhattan en Staten Island niet echt gelukkig mee geweest zijn. Maar ja, als die letters er ook nog eens moesten bijkomen, dan was het allemaal wat minder spectaculair beginnen klinken natuurlijk. Dus vandaar die beperkte keuze, neem ik aan. Christina Aguilera mag je verwachten in Saturday Night Fever. Een nummer dat in de top 40 stond rond de eeuwwisseling. Come on over, baby. Eerst naar dat nummer waar Jerry Halliwell een nog veel grotere hit van maakte. It's Raining Men. Maar dit is de originele nog eens. Van de Weather Girls.
1: Hi, I'm your Weather Girl.
2: Uh-huh.
1: And have we got news for you.
2: You better listen.
1: Get ready, all your lonely girls. And leave those

Bij de start van deze eeuw heeft ze voor heel wat stress gezorgd in het gemiddelde kapsalon. Voor de videoclip had ze in haar blonde haar groene en blauwe vlekken laten kleuren. En toen de single een hit werd, werden die gekleurde vlekken dus ook een hit. Met alle stress van dien, want die speciale kleurtjes, dat kan af en toe eens helemaal fout gaan. Christina Aguilera en Come On Over Baby. Zometeen een klassieker uit de film, al was het oorspronkelijk niet zo bedoeld, maar het werd gebruikt in de film Full Monty. Ja, sindsdien is het beeld dat we hebben bij dat nummer toch wel een beetje bijgestuurd. Hot Stuff van Donna Summer. Maar ik zei het er straks al, we hebben een leuke remix gevonden van Casey and the Sunshine Band. Een remix gemaakt door John Luongo. Een legendarische figuur, eigenlijk een van de eerste remixers die onder andere heeft gewerkt voor The Jacksons en Dan Hartman, maar dus ook voor Casey and the Sunshine Band. Dit is zijn remix van

Hij maakt zich altijd zorgen over het milieu, deze JK. Maar met wat er in zijn garage staat, al Lambo's, Ferrari's en andere merken, daar wordt het milieu ook niet echt vrolijk van. En de factuur voor de verzekering van het wagenpark, die wil je ook niet in je brievenbus, vermoed ik. Jamiroquai en Cosmic Girl. Hebben ze daarmee bijna allemaal gehad, al die dansbare dingen in Saturday Night Fever. Maar we zijn nu goed opgewarmd, figuurlijk, maar ook letterlijk, vrees ik, in deze hitte. We blijven straks na het nieuws gewoon doorgaan, stel ik voor. Met Michael Gray onder andere en The Weeknd, Faithless, God is a DJ en ook Chemise. She can love you. Alleen al voor dat nummer zou ik blijven hangen. Maak er een fijn weekend van. Veel plezier met Joe Party. En nu ook nog met Purple Disco Machine. And Beat of Your Heart.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond. In Laeken in Brussel is een voetganger omgekomen bij een ongeval met een tram. Het gebeurde gisteravond. De hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar konden niets meer doen. De trambestuurder is in shock naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval precies kon gebeuren. Parket onderzoekt dat. De regering De Wever zoekt minstens 6,7 miljard euro voor de begroting. Dat staat in een nota die VTM Nieuws kon inkijken. Daarin staan ook de eerste afspraken. Ministers die achterop lopen met eerdere besparingen moeten bijbenen. Concrete maatregelen zijn er nog niet, zegt politiek journalist Karel Latree.
2: Dit is een beetje de veilige start. Eerst even kijken of de rekeningen zoals afgesproken wel kloppen. En als iedereen daarover akkoord is, zetten we stap per stap verder. En er is dus ook wel een akkoord over die 6,7 miljard euro te besparen. Alle partijen hebben gezegd ja, dat is meer dan de 5 miljard waar eerst sprake over was.
1: Dat komt door de sterke stijging van de index. De Nederlandse Lorena Wiebes heeft de eerste rit gewonnen in de Giro voor vrouwen. Ze was de snelste in een massasprint. Ze haalde het voor de Italiaanse Elisa Balsamo en de Ierse Lara Gillespie. Vanavond is er opnieuw kans op fikse regen- en onweersbuien, vooral in het oosten. In het westen blijft het droog met opklaringen. Morgenochtend nog kans op een bui, daarna afwisselend zon en wolken en zo goed als droog. Maximaal tot 24 graden. De volgende dagen wisselvallig en frisser.
0: Dit is Joe.
3: Joe

0: Dit is Joe. Het nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond. Paris Saint-Germain heeft de Champions League voetbal gewonnen, voor de tweede keer op rij. PSG haalde het van Arsenal na strafschoppen. Arsenal was na 5 minuten op voorsprong gekomen. PSG maakte in de tweede helft de gelijkmaker op penalty. In de verlengingen werd niet meer gescoord. PSG is de verdiende winnaar, zegt analist Mark de Grijze.
2: Zij hebben tenminste geprobeerd, ze waren niet op hun best. Maar het is vooral teleurstellend wat Arsenal hier vandaag gebracht heeft. En die verlengingen, nogmaals, dat moet afgeschaft worden.
1: PSG haalde het in de strafschoppenreeks met 4-3. In Laeken in Brussel is een voetganger omgekomen bij een ongeval met een tram. Het gebeurde gisteravond. De hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar konden niets meer doen. De trambestuurder is in shock naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval precies kon gebeuren. Parket onderzoekt dat. De regering De Wever zoekt minstens 6,7 miljard euro voor de begroting. Dat staat in een nota die VTM Nieuws kon inkijken. Daarin staan ook de eerste afspraken. Ministers die achterop lopen met eerdere besparingen moeten bijbenen. Concrete maatregelen zijn er nog niet, zegt politiek journalist Karel Latré.
3: Dit is een beetje de veilige start. Eerst even kijken of de rekeningen zoals afgesproken wel kloppen. En als iedereen daarover akkoord is, zetten we stap per stap verder. En er is dus ook wel een akkoord over die 6,7 miljard euro te besparen. Alle partijen hebben gezegd ja, dat is meer dan de 5 miljard waar eerst sprake over was.
1: Dat komt door de sterke stijging van de index. In Frankrijk hebben meer dan 800 mensen de nacht moeten doorbrengen op 2 defecte treinen. Het gaat om Italiaanse hogesnelheidstreinen. Ze raakten gisteravond laat geblokkeerd in de buurt van Dijon. Pas vanochtend konden ze weer vertrekken. Ze kwamen met meer dan 12 uur vertraging aan in Parijs. En de Amerikaanse Coco Gauff zal haar titel op het tennistoernooi van Roland Garros niet verlengen. Ze richt eruit in de derde ronde. Ze verloor van de Oostenrijkse Anastasia Potapova, de nummer 30 van de wereld. De buien trekken weg naar het oosten. Vannacht wordt het op de meeste plaatsen droog bij minima rond 16 graden. Morgen eerst nog kans op stevige buien, later droog met opklaringen. Maxima tot 24 graden. De volgende dagen wisselvallig en frisser.
0: Good times. Great music.
4: Dit
0: is Joe.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. In Puur Sint-Amans in de provincie Antwerpen zijn festivalgangers gewond geraakt door het onweer. Boven het festivalterrein was er een felle hagelbui. Publiek probeerde te schuilen, maar sommigen kregen dikke hagelbollen op zich en liepen zo lichte verwondingen op. Er was ook schade aan auto's in de buurt. Paris Saint-Germain heeft de Champions League voetbal gewonnen, voor de tweede keer op rij. PSG haalde het van Arsenal na strafschoppen. Arsenal was na 5 minuten op voorsprong gekomen. PSG maakte in de tweede helft de gelijkmaker op penalty. In de verlengingen werd niet meer gescoord. PSG is de verdiende winnaar, zegt analist Toby Alderweireld.
2: Ik denk voor het voetbal in het algemeen dat het gewoon heel positief is dat we een PSG zien 2 jaar op rij, dat ze met aanvallend voetbal resultaat halen en uiteindelijk ook de prijzen pakken. En, maar kijk, je moet ook respect hebben wat Arsenal heeft laten zien, zeker. Ja. Maar zo als Engelse kampioen de Champions League finale zo spelen met iets in de 20% balbezit, dan kan je niet daarvan genieten.
1: PSG haalde het in de strafschoppenreeks met 4-3. Rafael Corignon heeft zich niet kunnen plaatsen voor de 8e finale op het tennistoernooi van Roland Garros. Hij werd uitgeschakeld door de Italiaan Matteo Arnaldi na een spannende 5-setter. De wedstrijd duurde bijna 5 uur. Wielrenster Lorena Wiebes is uit de Giro gezet. Dat heeft de wedstrijdjury beslist. Haar fiets was reglementair niet in orde, hij was te licht. Daarom mag ze morgen niet meer starten. Ze is ook haar ritzege van vandaag kwijt. Die gaat naar de Italiaanse Elisa Balsamo. Zij vertrekt morgen ook in de roze leiderstrui. De buien trekken weg naar het oosten. Vannacht wordt het op de meeste plaatsen droog bij minima rond 16 graden. Morgen eerst nog kans op stevige buien, later droog met opklaringen. Maxima tot 24 graden. De volgende dagen wisselvallig en frisser.
0: Dit is Joe.

0: Dit is Joe. Het nieuws van middernacht.
1: Goeienacht. In Puur Sint-Amans in de provincie Antwerpen zijn een dertigtal festivalgangers gewond geraakt door het onweer. Boven het festivalterrein was er een felle hagelbui. Het publiek probeerde te schuilen, maar sommigen kregen dikke hagelbollen op zich en liepen zo lichte verwondingen op. Door de hagel was er ook schade aan auto's en zonnepanelen op verschillende plaatsen in Vlaanderen. Paris Saint-Germain heeft de Champions League voetbal gewonnen, voor de tweede keer op rij. PSG haalde het van Arsenal na strafschoppen. Arsenal was na 5 minuten op voorsprong gekomen. PSG maakte in de tweede helft de gelijkmaker op penalty. In de verlengingen werd niet meer gescoord. PSG is de verdiende winnaar, zegt analist Toby Alderweireld.
2: Ik denk voor het voetbal in het algemeen dat het gewoon heel positief is dat we een PSG zien 2 jaar op rij, dat ze met aanvallend voetbal resultaten halen en uiteindelijk ook de prijzen pakken. Maar kijk, ik moet ook respect hebben wat Arsenal heeft laten zien, zeker. Ja. Maar zo als Engelse kampioen, de Champions League finale zo spelen met iets in de 20% balbezit, dan kan je niet daarvan genieten.
1: PSG haalde het in de strafschoppenreeks met 4-3. Rafael Collignon heeft zich niet kunnen plaatsen voor de 8e finale op het tennistoernooi van Roland Garros. Hij werd uitgeschakeld door de Italiaan Matteo Arnaldi na een spannende 5-setter. De wedstrijd duurde bijna 5 uur. En wielrenster Lorena Wiebes is uit de Giro gezet. Dat heeft de wedstrijdjury beslist. Haar fiets was reglementair niet in orde. Hij was te licht. Daarom mag ze morgen niet meer starten. Ze is ook haar ritzege van vandaag kwijt. Die gaat naar de Italiaanse Elisa Balsamo. Zij vertrekt morgen ook in de roze leiderstrui. De buien trekken weg naar het oosten. Vannacht wordt het op de meeste plaatsen droog bij minimaal rond 16 graden. Morgen eerst nog kans op stevige buien, later droog met opklaringen. Maximaal tot 24 graden. De volgende dagen wisselvallig en frisser.